0: Aftal en bij bondscoach Arjan Vuurink. Hij zag een team dat er alles aan wilde doen, maar het was vooral erg slordig, zei hij bij de NOS. Oranje verloor met 3-2 en heeft direct de plaatsing voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. In de ochtend is het op de meeste plekken nog steeds droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: Ondernemers opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Waar het er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hanta-virus dat 13 mensen op een Nederlands cruiseschip heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen, maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijkere provincie Mendoza. Daar waren sommige mensen geweest voordat ze aan boord gingen. De Britse premier Starmer is boos op de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die schreef op X dat de dood van een Britse student het gevolg is van massa-immigratie. Een woordvoerder van de premier zegt dat Vance de Britse democratie probeert te verstoren en dat hij verdeeldheid wil zaaien. En in Epe hebben tientallen mensen geprotesteerd tegen een AZC in het dorp, meldt de Stentor. Er werd gevreesd voor problemen omdat op hetzelfde moment de avondvierdaagse voorbij kwam, maar het bleef rustig. De actievoerders willen dat de noodopvang weggaat uit een hotel. Die is al 3 maanden langer open dan was beloofd. Het weer dan nog van Weer Online. Het is droog en hier en daar bewolkt. De minima liggen rond 12 graden. 'S Ochtends is het op de meeste plekken droog, maar later op de dag gaat het regenen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
0: Yeah.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
1: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
4: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
1: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND. Oh-oh-oh.

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook van zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
2: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
0: Helmond!
1: Ja, jongen.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Maar 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere reiskostenvergoeding om de gestegen benzineprijs te compenseren. Dat meldt het AD op basis van een enquête van vakbond CNV. Een tijdje geleden verhoogde het kabinet de onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent. Maar de CNV wil liever dat de accijns op brandstof flink omlaag gaat. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het aantal plofkraken neemt explosief toe, meldt de Telegraaf. Waar er vorig jaar maar 4 geldautomaten werden opgeblazen in het hele jaar, zijn dat er dit jaar al bijna 5 keer zoveel. Nederlandse plofkrakers gingen eerst vaak naar Duitsland, maar omdat die nieuwe maatregelen nemen, komen ze nu weer terug. En de marathon van Groningen wordt volgend jaar misschien een maand eerder gehouden, meldt RTV Noord. Vorige week raakten meerdere deelnemers bevangen door de hitte. De organisatie hoopt nu dat de marathon kan verhuizen van eind mei naar 18 april. Over een paar weken hakken ze de knoop door. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Ferry de Lits en Check Baco in Monaco.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Beste luisteraars van Radio JND, dit is Ferry de Lits.
3: En mijn naam is Check.
2: En onze nieuwe single Baco in Monaco is deze week de succes.

om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. In Kerkrade, Zuid-Limburg, is vannacht een auto een huis binnengereden. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd. Er is veel schade, maar geen instortingsgevaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. In Arnhem geeft rapper Kanye West, of J, vanavond zijn eerste van twee concerten in het Gelredome. Er was veel om de concerten te doen, omdat J anti-Joodse dingen heeft geroepen. Rond het concert zijn drie protesten aangekondigd, eentje van het CD en twee van individuen. In Rotterdam is een voetganger onder de tram gekomen en die heeft dat niet overleefd. Het gebeurde net buiten het centrum van de stad. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en roept mensen die iets hebben gezien op om zich te melden. En in de Siciliaanse stad Palermo hebben boze inwoners geprotesteerd tegen het trouwfeest van zangeres Dua Lipa dit weekend. Het feest duurt drie dagen en een groot deel van de binnenstad is afgesloten. Palermo is niet te huur, staat op een van de spandoeken. De burgemeester zegt juist dat het feest goede reclame is voor de stad. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss of geen Fenga.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Ondernemers opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.

0: Zo, Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
0: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn dit jaar veel meer plofkraken. Maar dat er vorig jaar nog maar 4 waren, zijn er in de eerste maanden van dit jaar al 19 geldautomaten opgeblazen, schrijft de Telegraaf. Nederlandse plofkrakers weken jarenlang uit naar Duitsland, maar komen nu weer terug omdat het daar te lastig werd. Argentinië breidt het onderzoek uit naar de herkomst van het Hantavirus dat 13 mensen op het cruiseschip Hondius heeft besmet. In de zuidelijke stad Ushuaia werden al meer dan 150 ratten gevangen. Maar nu gaan ze ook zoeken in de veel noordelijke provincie Mendoza. Mensen kunnen het Hantavirus krijgen als ze rattenpoep aanraken. Een ravage in het Limburgse Kerkrade. Daar is een auto een huis binnengereden. De 2 inzittenden van de auto zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis zijn ongedeerd, maar er is wel veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En de Oranjeleeuwinnen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland met 3-2 verloren. Door de nederlaag hebben de voetballers directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Met nog 1 wedstrijd te gaan staan ze nu 3e in de pool. En alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag vandaag. 'S Ochtends is het nog droog, maar later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt een graad of 19. In de avond gaat het vooral aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND.

0: jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Maatwerk sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
4: Maatwerk Sanitair.
3: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
8: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
7: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
9: Piedijko Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
8: In twee muis klik uw offerte op
7: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Goedemorgen, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
17: Het weekend van JND.

0: leuke vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl. Douche en

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep. Containernederland.nl.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles

0: thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel 8e groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, 3e in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Dan het weer van weer online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
2: Van Schijndel.
6: Kerkstraat 7 in Geffen.
2: Bedrijfskleding.
7: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
8: En nooit te veel betalen.
7: Ga ze bij de vleuten halen.
8: 25.000 vierkante meter.
7: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
8: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
9: Bestel nu ook eenvoudig online.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.

0: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: Goedemorgen!

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu, ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Ondernemers opgelet.
0: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
5: Met 10 jaar garantie.
7: Ah, de goedkoopste veranda.
8: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.

0: uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land stijgt weer. Vorig jaar waren er nog 4. Vannacht ging de teller naar 20 met een opgeblazen geldautomaat in Vlaardingen. Van de 2 daders kon er 1 worden opgepakt. Volgens de Telegraaf weken plofkrakers een tijd lang uit naar Duitsland, maar komen ze terug nu het daar te lastig wordt. Veel 8e groepers op de basisschool krijgen een te optimistisch advies voor het niveau op de middelbare school, meldt nu.nl. Bij twijfel wordt altijd gekozen voor een hoger niveau, maar vaak blijkt dat brugklassen ze dat niet redden. Ze worden dan teruggezet en dat heeft grote gevolgen voor zowel de leerling als de school. In Kerkrade is vannacht een auto een woning binnengereden. De bestuurder en een inzittende raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners bleven ongedeerd. Volgens de politie heeft de woning flinke schade, maar is er geen instortingsgevaar. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn wat minder zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar. Gisteravond verloren de Oranje Leeuwinnen het kwalificatieduel met Ierland met 3-2. Daardoor staan ze nu met nog 1 wedstrijd te gaan, 3e in de pool. Alleen de nummer 1 gaat direct door. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en vanochtend op veel plaatsen nog droog. Later gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt rond 19 graden en vanavond gaat het aan de kust hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: er mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
5: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
6: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
7: Snackbar van Hamsvoort aan de Meerloseweg 28 in Helmond.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Yeah.

0: J&A.
1: Alleen Strijders, een hele goede morgen. J&A.
2: Willem Bakker.
1: Van harte welkom bij de J&A ochtendshow op deze zaterdagochtend. Met zometeen Emma Heesters en Rolf Sanchez. Maar eerst een

0: Rolf Sanchez samen met Emma Heesters. En we trapten de ochtendshow op deze vroege zaterdagochtend af met niemand minder dan Raymond Hermans. En officieel, en dat samen vormde het begin van de nieuwe ochtendshow dus. De ochtendshow voor zaterdag, die kalendertechnisch de boeken ingaat als de 6e juni 2026.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En het betreft vandaag level 1688. Helemaal uitgesplitst en precies door de cijfers. Is het de zesde jaargang, nummer 230 van de JND Ochtendshow. Een hele goede morgen. Ja, de combinatie met zaterdag, de JND Ochtendshow, Radio JND, dat kan maar één ding betekenen. En de vaste luisteraar, die weet het. Dat ene ding, dat is een tsunami aan worstenbrood. Die ook vandaag bij onze Willy weer de deur uitgaat. En hoe dat jij deze worstenbroodjes kunt winnen. Hoe dat jij deze worstenbroodjes kunt verkrijgen. Zometeen iets na 8:30 ga ik daar bij jou op terugkomen. Uiteraard hebben we natuurlijk ook omstreeks 9:45 de dagelijkse blikken in de geschiedenisboeken. En mocht je jezelf afvragen, welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Ook op deze vraag ga je een eerlijk antwoord van ons krijgen. Wat gaan we nog meer doen? We hebben fijne muziek. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, zetten we onze inbox ook gewoon weer wagenwijd open. Dus kom erop als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij wakker wordt door Bakker. Dat bij jouw Radio JND ook aanstaat. Stuur ons een appje. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze zaterdag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app bij jou op de telefoon, waarmee je wereldwijd naar ons kunt luisteren. En als je de meest geüpdate versie hebt, dan kun je ook chatten met de studio. Maak gebruik van dit machtige communicatieplatform, zou ik haast willen zeggen. En als je de app niet hebt, ja, pech gehad, dan is er altijd nog de WhatsApp 085 760 9936.

0: JND Ochtendshow.
1: Ik ben een radiosendamateur, gelicentieerd radiosendamateur.
2: En wat houdt dat in?
1: Dat ik examen heb gedaan, dat ik zender mag over de hele wereld.
3: Willem Bakker.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker met Loser. En daarvoor draaiden we Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé.
2: #JND staat aan.
1: En we gaan eens even in onze inbox kijken. Zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en op de WhatsApp. Op deze vroege zaterdagochtend. Pak eerst eventjes de hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De #JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En heb dat eventjes door. Het schijnt bijzonder handig te zijn. Daar hebben ze het bij ons op de administratie over. Waarom dat het handig is? Ik heb geen enkel idee. Maar het is dus handig. Eventjes de hashtag sturen. JND staat aan. Gevolgd door jouw plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. De afgelopen half uur kregen wij appjes. Onder andere vanuit Heeswijk, Dinter. JND staat ook aan in de Eersel, Bokstel, Zundert, Den Bosch, Veldhoven, Best, hier op de hoek in Eindhoven, Sprangkapelle en last but not least in Goorlen. Dan in Wagenberg, daar staan de metseldames van Casper de Gouw, zo zwart als de kachel, op de steiger te zwoegen. En of dat we iets van Jannes zouden kunnen draaien. Nou, we gaan eens even kijken of dat er ruimte voor is, heren. Dan in Deurne wordt er hard gewerkt door Simon en Dirk. Bezig met parketleggen bij hun zusje. Onder muzikale begeleiding van Radio JND. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Kobi van

0: Dinteren uit Sint-Oederode. Die wenst ons een bijzonder goede morgen. En een heel goed weekend. En dan als laatste, het laatste berichtje wat we van meepakken in dit blok. Afkomstig van Jesse Okkers, die gaat vanmiddag om de zaterdag te vieren weer kibbeling halen voor zijn collega's van Brand BV in Oosterwijk. Iedereen bij onze firma komt vanavond weer met daar vis stinkende handjes thuis bij moeder de vrouw.
1: Word jij wakker door bakker? Meld

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja, jij had ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni. Helmond!
3: Ja, jongen.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
10: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Downtown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Elke dag
6: jouw Nederlandse dag.
4: Willem Bakker.

0: vlam in de pan. Je hoorde Jari Helleger aan het... even kijken, ja, iets na 8:30 hier op Radio J&D, de ochtendshow.
1: De Radio J&D ochtendshow.
0: En de vaste luisteraars die weten wat er gaat gebeuren. Maar eerst nog eventjes het volgende. Ik ben net zojuist erbij in onze inbox gekeken. Belangrijke stamgasten vergeten te vermelden. Dat zijn de mensen in Schijndel van SIES, oftewel S-I-I-S. Specialist in interieur spuitwerken. Christian, hij is er weer hartstikke bij. Hij meldt zich binnen. We zijn weer aanwezig en luisteren naar Radio J&D. Hey Christian, daar zijn we hartstikke blij mee, jongen.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Iedereen die luistert naar Radio J&D, die weet wat er gaat gebeuren op zaterdagochtend, iets na 8:30. Dan wordt de vraag gesteld die eigenlijk heel Brabant bezighoudt. Brabant en alles wat er omheen ligt. Van Limburg tot Utrecht. De worstenbroodvraag, de vraag die jou eventueel kan geleiden richting 25 worstenbroodjes. Vanochtend vers gebakken door onze Willy in zijn ambachtelijke bakkerijtje in het pittoreske Utenhout. Ja, om deze worstenbroodjes te kunnen winnen, dus moet je de worstenbroodvraag goed beantwoorden. En over een uur gaan wij bepalen wie we gaan bellen onder de mensen die het goede antwoord hebben gegeven. En als je gebeld wordt, ja, dan mag je vandaag richting Udenhout om al daar worstenbroodjes op te gaan pikken. Want dat alleen garandeert de versheid. Dus als je ze vandaag op gaat halen bij ons. Maar goed, genoeg gekletst. Het is de hoogste tijd geworden voor de worstenbroodvraag van deze week. En die is denk ik niet zo heel erg moeilijk. Het antwoord is terug te vinden via de sociale media van Radio J&D. En de vraag luidt: wie scoort deze week de Radio J&D succesgeit? Naast Shaq. Welke zanger is dat? Een paar hints. Hij komt uit Eindhoven vandaan. Zijn achternaam rijmt op Rits. En op zijn voornaam voer je vroeger naar Engeland. Voordat de tunnel er lag. Dus kom erop, wie scoort deze week de successchijf bij Radio J&D met Baco in Monaco? Geef de oplossingen door via de app van J&D of de WhatsApp 085 760 9936.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.

Nelis Leeman is niet de oplossing voor wat betreft de worstenbroodvraag van vandaag. Ik zag er wel een paar keer voorbij komen. Hij is niet verantwoordelijk voor de Baco in Monaco. Maar wie dan wel? Wie dan wel? Dat is de grote vraag. En weet jij het antwoord? Stuur dat eventjes door via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Tenminste, als jij trek hebt in de lekkerste worstenbroodjes van Nederland. Die van Willy uit Udenhout. En dan niet 10, ook geen 15, zeker geen 20. Nee, gewoon hupsakee. Op de Bourgondische manier 25 stuks. Ook op deze zaterdagochtend. En komende maandag dan gaan wij weer een waardebon weggeven. Te waarde van 100 euro's, welke te besteden is bij de culinaire hotspot van Eindhoven, Dommel 18. Je kunt daar samen gaan tafelen met jouw collega, vriendin, vriend, buurman, buurvrouw. Als jij daar iets mee goed hebt te maken. Heb jij toevallig een keer de boterhammen van je collega opgegeten? Dat je toevallig de verkeerde broodtrommel gepakt had? Ja, dan heb je iets goed te maken. Heb je iets te vriendelijk gekeken naar de buurvrouw? En zag jouw vrouw dat? Ja, dan heb je wat goed te maken. En daar is die bon voor bedoeld. Dus kom erop met die goedmaakverhalen. Je kunt ze sturen via dezelfde kanalen als het antwoord op de worstenbroodvraag. De app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. En komende maandagochtend dan gaan wij één verhaal belonen dus met een waardebon van 100 euro. Welke te besteden is bij Dommel 18 in Eindhoven.

Jamman, blikken of blozen en daarvoor Corrie Konings. Samen met John de Bever, een vriend voor het leven. En we draaiden ook nog Bryan Adams samen met Mel C, When You're Gone. Hey, er is een einde gekomen voor wat betreft het eerste uur van de ochtendshow op deze zaterdagochtend. Eventjes de geluksvogel van de dag benoemen. En dat is vandaag zeer zeker Koen van der Vorst. Hij mag vanmiddag Kimberly Fransens ontvangen al hier in de studio van Radio J&D. Tijdens zijn weekend van J&D. Dat gezegd hebbende, ja, luisteren dus. Vanmiddag tussen 12 en 2. Koen van der Vorst, op de koffie krijgt hij Kimberly Fransens. En zo meteen aan de andere kant van 9 uur. Dan zijn we bij je terug met de uur nummer 2 van de ochtendshow. Daarin onder andere te winnen de worstenbroodjes. 25 stuks. En als je de worstenbroodvraag gemist hebt, zometeen aan de andere kant van 9 uur gaat deze herhaald worden. We hebben ook nog de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskledder. Kortom, je hebt reden genoeg om gewoon te blijven luisteren.

0: in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
6: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.
8: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
9: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
10: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
9: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die Pokémon Go spelen hebben zonder het te weten in de afgelopen jaren een nauwkeurig militair navigatienetwerk helpen opzetten. Volgens Trouw maakten de spelers miljarden omgevingsscans. Daarmee zette het bedrijf dat al die gegevens overnam een uitgebreid systeem op dat in de lucht kan blijven als GPS zou wegvallen. De Rotterdamse politie zoekt getuigen van een ernstig tramongeluk gisteravond laat. Toen werd in de wijk Delfshaven een voetganger door een tram overreden. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Een plofkraak vannacht heeft veel schade aangericht in Vlaardingen. Een geldautomaat werd opgeblazen en daardoor is de pui van een winkel vernield. Een van de twee daders is opgepakt. Het is al de 20e plofkraak dit jaar. Volgens de Telegraaf slaan krakers weer vaker toe in ons land, nu ze het in Duitsland een stuk lastiger is gemaakt. En Paul de Leeuw wil dat de programma's die hij in het verleden heeft gemaakt voorlopig niet zijn te zien in de online schatkamer van Beeld en Geluid. De Telegraaf zegt hij dat hij zo'n 30 jaar geleden grappen maakte die nu niet meer kunnen. Komt dat materiaal alsnog online, dan moet dat wel worden uitgelegd, zegt de Leeuw. Dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
6: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
7: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
6: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: JND. Dit is de JND Zaterdag.
11: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
0: Het weekend
11: van JND.
12: Een hele goede morgen.
0: JND. Willem Bakker.
12: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow. Hey, zometeen muziek van André Hazes junior. Maar eerst heb ik Sven Versteeg voor.

25 worstenbroodje. De worstenbroodvraag voor vandaag die staat nog open. En de vraag is, zoals je van ons gewend bent, niet echt moeilijk. De vraag is, wie scoort deze week de successchijf hier bij Radio JND? De nieuwe successchijf. De titel van de plaat is Baco in Monaco. En de naam van de zanger die we zoeken doet het niet alleen op deze plaat, maar doet het samen met Jack. Nou, kom maar op, wie is deze zanger? Hij komt uit Eindhoven vandaan. Zijn achternaam rijmt op Rit. En vroeger ging je op zijn voornaam over de Noordzee naar Engeland. Nou, hoe makkelijk wil je het hebben? Kom maar op met de oplossingen via de app van JND en op de WhatsApp. Het gaat dus om 25 worstenbroodjes. En als jij ze wint, dan mag jij vandaag richting Udenhout om ze al daar op te gaan pikken. Want alleen dat garandeert de versheid. Zullen we maar zeggen. Hey, naast dat we worstenbrood weggeven, hebben we straks natuurlijk ook de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender, we hebben fijne muziek en we zetten onze inbox ook gewoon open voor de overige zaken des levens. Niet alleen voor de goede en foute oplossingen voor wat betreft de worstenbroodvraag. Nee, je mag ons bijvoorbeeld ook laten weten dat je luistert naar Radio JND. Vertel ons bijvoorbeeld, wie ben je, waar luister je en wat ga je op deze zaterdag allemaal sjouwen? Laat het tot ons komen via de app van JND en op de WhatsApp 085 760 9936.

0: Dit nummer zou over een pacemaker kunnen gaan, maar dat gaat het volgens mij niet.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Martin Morero, In Mijn Hart en daarvoor Tino Martin.

1936. Ja, we zien heel wat goede antwoorden binnenkomen op onze worstenbroodvraag voor vandaag. Ook een enkele foute. Ja, gebeurt ook. Maar goed, je hebt nog een klein half uur om de goede oplossingen door te geven. De worstenbroodvraag voor vandaag is als volgt. Wie scoort deze week de successchijf bij Radio J&D? Met zijn nieuwe single, Baco in Monaco. En de zanger, de naam van de zanger die we zoeken, dat is niet Jack, want met hem doet hij het wel samen. Maar het betreft die andere, uit Eindhoven vandaan. Wiens achternaam rijmt op Rits en op zijn voornaam ging je vroeger over de Noordzee naar Engeland. Nou, makkelijk wil je het hebben. Kom maar door met de oplossingen. 25 worstenbroodjes staan op het spel. Dan de overige zaken wat binnenkomt in de inbox. Een paar hashtagjes. J&D staat aan in Valkenswaard. Als we de hashtag J&D staat aan mogen geloven, staan we ook aan in Bokstel, Middelbeers. Cor in Wijk en Aalburg is er ook weer bij. Oorschot, Eindhoven en Teleur.

0: Inderdaad, Nielske van Tilburg. Dan Jan Willem uit Eindhoven. Die is morgen zondag helemaal jarig. Vriendin Suus die feliciteert haar toyboy alvast. En Robert Dekker uit Oudenbosch is onderweg naar Moerdijk. Gaat een dagje werken al daar. Dan even kijken, een berichtje. Ik, René Dame en Tijn van der Leest staan bij Rick van Mol in Maarhezen in de tuin te werken. Zijn nieuwe trampoline voor Rick in de grond aan het graven. Zou je Rick van Mol alvast veel springplezier kunnen wensen? Dat hebben we bij deze gedaan. Veel springplezier, Rick van Mol. Hebben we nog meer berichten? Jazeker. We hebben een berichtje binnengekregen van Rudolf Kanselaar uit Geertruidenberg. Die heeft ons wat JND Ochtendshow Warige Tegeltjeswijsheid gestuurd. Met het oog eigenlijk op de zaterdag. Geheel actueel dus. Daar komt-ie. Liever op maandag bloedhete frikandellen uit het vet dan op zaterdag een koude mossel in bed.
1: Word jij wakker, doorbakker? Meld

0: Badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.

0: Verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementsglas.
8: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

Wij staan we met Lange Frans. Mijn schat, mijn vrouw. En daarmee trapten wij het laatste half uur af van deze ochtendshow. Op deze zaterdagochtend, de 6e juni. Ik wil je eventjes wijzen op het volgende. Volgende week gaan we weer kaarten weggeven. Voor een feestje. Nou ja, feestje. Een festiviteit die plaats gaat vinden op 26, 27 en 28 juni aanstaande. Op het Molenplein in Mierlo. En dan heb ik het over de kersenoogstfeesten. Op vrijdag is het groot feest met Corrie Konings, Robert van Hemert, Jordi van den Boer en Mart Hoogkamer. En op zaterdag nogmaals groot feest met Senna, Cherry en de Sugar Studs. En Jan Smit en de grande finale, dat is op zondag. De 28e met de grandioze muzikale parade door de straten van Mierlo. Allemaal in het kader dus van de kersenoogstfeesten. En volgende week gaan we dus wederom kaarten weggeven. Iedere dag. En het enige wat jij moet doen om de kaarten te kunnen winnen is jezelf kwalificeren. En dat doe je door middel van het appen van de naam van de kersenkoningin uit Mierlo. En haar naam is Sterren. Dus wil jij op onze kosten naar de kersenhoogstfeesten, even de naam Sterren appen naar de studio. Dat gezegd hebbende, in het komende half uur gaan wij kaarten, of gaan wij geen kaarten weggeven, maar worstenbrood. Ja, het meest culinaire wat we iedere week weggeven, iedere zaterdagochtend, namens Willy's worstenbrood uit Utrecht. En ook deze ochtend gaan we ze weggeven, dus in dit half uur geschieden. Verder gaan we natuurlijk de dagelijkse blik verrichten in de geschiedenisboeken. En we hebben de verjaardagskalender met daarop een paar illustere namen. Onder andere een oud tennisser die tegenwoordig zijn centen verdient in het ondergoed. Hij komt uit Zweden en hij heet Björn van Voren. Maar hoe heet hij van achter? Ook is Caroline jarig. En niet zomaar Caroline. Nee, zij van de boeren en de burgerbelangen uit de Tweede Kamer, de BBB. Die is jarig en hoe oud zal zij worden? En er is een oud zwemster jarig die goud won op de Olympische Spelen van Mexico in 1968. Haar naam is Ada. Maar hoe heet zij van achteren? Je hoort het allemaal zo bij ons al hier in de ochtendshow.

is verliefd. Je hoorde Jan Smit samen met de drie J's. En daarvoor Mike Pietersson. Dat doe jij. En inmiddels is het op de kop af 9:45. Het is de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 6 juni. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Nou, ik ga het je vertellen. We gaan als eerste terug naar 1985. FC Utrecht die won toen voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker. Op eigen veld is de ploeg met 1-0 te sterk voor Helmond Sport. John Verloen die maakte in de verlenging het enige doelpunt van deze wedstrijd. En dan in 2017. Peter Bos, stamstrainer van PSV, vertrok toen bij Ajax. En werd de nieuwe hoofdtrainer bij Borussia Dortmund. En in 2020, na 27 jaar, stopte toen. In 2020 dus het tv-programma Eigen Huis en Tuin. Dan de jarigen. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Daar komen we als eerste Ada Kok tegen. Niet met C-O-C-K, nee, gewoon Ada Kok op de Hollandse manier geschreven. Zij was ooit een zwemster, won goud op de Olympische Spelen van Mexico in 1968. En deze Ada Kok die viert vandaag haar 79ste verjaardag. Dan is hij van de onderbroekenjarig. Björn Borg, ooit was hij ook tennisser. Daar maakte hij furoren mee in de jaren 70, begin jaren 80. Björn Borg, hij viert vandaag zijn 70ste verjaardag. En Caroline van der Plas, ooit was ze journalist en tegenwoordig politica namens de BBB in de Tweede Kamer. En Caroline van der Plas die viert vandaag haar 59.

0: Ja, we kennen haar allemaal van Why Tell Me Why, maar ze heeft zulke andere mooie platen gemaakt. En dit was een prachtig voorbeeld. Idaho van Anita Meijer dus. Op de radio in de ochtendshow.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: We gaan eens even kijken of dat we iemand hebben die de worstenbroodvraag goed kan beantwoorden. En als het goed is, dan hebben wij momenteel aan de telefoon een man met een prachtige voornaam. Diablo, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent gezegend met een prachtige voornaam, man.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, ben jij, naar welke opa ben jij vernoemd?
3: Naar niemand, ze hebben allemaal gewoon Nederlandse namen.
0: Ja, een prachtige naam, man. Diablo, waar kom jij vandaan?
3: Tilburg.
0: Uit Tilburg. En wat brengt jou op deze zaterdagochtend zo vroeg uit de veren?
3: Ja, werken, hè.
0: Werken, en wat doe jij voor de kost?
3: Stukadoor.
0: Kijk, en dat gaat gewoon altijd door, hè, stukadoor.
3: Ja, dat moet ook, hè.
0: Hartstikke goed, man. Hey, jij had de oplossing doorgeappt voor wat betreft de worstenbroodvraag voor vandaag. En de worstenbroodvraag voor vandaag was: wie scoort deze week de successchijf bij ons?
3: Er kan er maar één zijn, hè. Ferry de List.
0: Helemaal goed. Hij doet het samen met Jack. Baco in Monaco. Hey, ik feliciteer jou van harte met de 25 worstenbroodjes, man.
3: Nou, dankjewel.
0: Je mag ze gaan oppikken vandaag.
3: Is goed. Helemaal dankjewel, hè.
0: Hey, doe Willy van ons de groeten.
3: Zal ik doen. Fijne dag, Jack, hè.
0: Oké. Okay.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: Ferry de Lits en Jack Baco in Monaco.
1: Jouw Nederlandse dag.
4: Beste luisteraars van Radio J&D, dit is Ferry de Lits.
5: En mijn naam is Jack.
4: En onze nieuwe single Baco in Monaco is deze week de succes.

0: Jack samen met Farida Lits en Baco in Monaco. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtendshow voor deze zaterdagochtend. Ja, het zit erop zo meteen aan de andere kant van 10 uur. Dan geen Erik Kerkhoff. We hebben wel Koen van der Vorst, de geluksvogel die vanmiddag ook Kimberly Francis mag ontvangen al hier met open armen en een bak koffie. Tijdens het weekend van J&D. De geluksvogel. Hey, vandaag ook geen Bart. Dat wordt gedaan door onze Jan. En Peter wordt waargenomen door Paul. Om een lang verhaal kort te maken. De zaterdag zal iets van anders klinken dan normaal gesproken. Maar het is er niet minder gezellig op. Hey, wat de ochtendshow betreft, morgenochtend dan slaan we even een ochtendje over. Maar bij Leven en Welzijn komende maandag om 7 uur des morgens. Dan melden we onszelf weer voor een nieuwe ochtendshow. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag. Ik dank je voor het luisteren.
1: De J&D Ochtendshow.
0: En veel plezier zo meteen met Koen. En straks natuurlijk ook met Kimberly Francis, die hier te gast is.

0: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang illegaal afvalzout laten dumpen aan de grens met België. Daar is de bodem flink verontreinigd, meldt Follow the Money. De fabriek zei juist dat het zout werkt als bodemverbeteraar en ontliep zo afvalverwerkingskosten. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. In de regio Den Haag zijn vannacht opvallend veel auto's en een scooter in vlammen opgegaan. Het was raak in Voorburg, Voorschoten, Den Haag en Zoetermeer. Daar woedde brand in twee naast elkaar geparkeerde auto's, waarvan ook nog de ruiten waren ingegooid. De Arnhemse burgemeester Marcouch wil rapper J, die een aantal shows geeft in het Gelredome, mee hebben naar het Holocaust Museum. Hij zou daar een krans moeten leggen bij het namenmonument. Na alle commotie rond zijn anti-Joodse uitspraken kan J zo een goed statement maken, zegt Marcouch in de Volkskrant. En zo'n 25 asielzoekers voor wie vannacht geen plek was in Ter Apel hebben overnacht in een sporthal in het Drentse Gieten. Gisteren nacht sliepen er daar ruim 40. De groep is inmiddels weer terug in Ter Apel. Gieten biedt voor de tweede keer noodopvang aan. Tot en met maandag kunnen er 150 mensen terecht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Dan de JND verkeersinformatie door de vrienden van de ANWB met vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Leenderheide en Paterdorp verlies je 7 minuten. En dan melding op de A4 van Rotterdam richting Antwerpen tussen Knobbert Sint Sabina en Dinteloord. Daar is de weg dicht, dat komt door wegwerkzaamheden. En nog een melding op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom. De weg is daar dicht ook door wegwerkzaamheden. Het hele weekend duurt tot maandagmorgen. Hey, welkom bij Radio JND. We vieren het weekend samen. Onderweg Dave Dekker zometeen, de Vespa. Crescent komt eraan met Sweet Goodbye. En ook zo meteen Penny Nijman. Binnen nu en een paar minuten terug in de muziek bij JND.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
3: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie, je fixt het wel met sminkengriem.nl.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Everyone from left to right.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Vrijgezel hoor je bij Radio JND. Goedemorgen, het is 10:15. Welkom bij je vrienden van de radio. En dat zijn uiteraard je vrienden van JND op zaterdag. Wakker geworden met de ochtendshow. De weekendvariant. En wij pakken het gewoon lekker over.

de koffie geregeld hoor. Ja, vandaag start droog, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. Volgt in de middag regen. Het wordt 17 tot 19 graden bij matige zuidwind. Vanavond tijdelijk droger met ruimte voor de zon. Maar in de nacht naar morgen neemt de kans op nieuwe buien toe.

Nu of 12. En om 12 uur, dan hebben wij visite hier in de J&D-studio. Want Kimberly Francis komt langs. Vertellen en praten over haar nieuwe single. Dat straks vanaf 12 uur. J&D, jouw Nederlandse dag. Crescent komt eraan. En eerst Dave Dekker zijn nieuwste. Dit is Vespa. Ik

Dress-up. Sweet goodbyes. Op Radio JND. Nog 168 dagen. Nee, niet tot kerst, maar tot het JND Winterfestival. We zijn begonnen met de pre-sale voor alle gasten die vorig jaar bij ons waren op het feestje. Het feestje van het jaar, het winterfeest van het jaar. Het JND Winterfestival. En binnenkort gaat de kaartverkoop voor iedereen open. En het belooft echt een mega goede editie te worden. Dus ik wil je bij deze uitnodigen om alvast 21 november vrij te houden in je agenda. Zeker belangrijk. Hey, het is weekend en dat vier je niet alleen, maar samen met Radio JND. Daarom vind ik het leuk om even iets van je te horen. Waar luister jij momenteel? Waar heb je de radio aanstaan? En wat mag ik voor je draaien? We gaan even de bezoeklijn gewoon wagenwijd openzetten. 085-760.

Nog Avro Bos, Billy Dans, Brees en Jeffrey Hezen, Meisje. Hey, ik vroeg je om even door te geven waar je de radio aan hebt staan. Stuur ons een leuke foto of even gewoon je locatie via de WhatsApp 085-760-9936. Of gebruik de gratis JNT-app. Die kun je downloaden voor iOS en Android. En dan kun je gewoon met ons chatten en praten dus. Hartstikke gezellig. Dus laat even weten waar je luistert, waar de radio aan staat en wat je wil horen op de radio. De playlist hier in het weekend bij JNT is voor jou.

0: XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degaper.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Hallo, waar gaan we heen?

0: Kijk op rolcontainernederland.nl.
1: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Wil jij ook Rieti Dee op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Goedemorgen, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
8: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
7: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
9: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
10: Goedemorgen.

0: ondernemer? Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Iedere werkdag brengt je...

En deze nacht hoorde je in het weekend van Radio J&D. Zo heerlijk zeg, het is zaterdag. Straks om 12 uur hebben wij Kimberly Francis hier in de J&D-studio. Kom praten over haar laatste nieuwe single, die onlangs nog bij ons de Radio J&D successchijf was. Deze week zijn ze in handen van Ferry de Lid en Shek samen. Een bako in Monaco. En zometeen hier een liedje uit de top 3 van de J&D. De nummer 3 van Donny en Senna. Waar blijf je nou? Komt eraan. En over die successchijf gesproken, die gaan we ook zometeen draaien hier op de radio bij J&D. En eerst hoor je Claude.

Blijf je nou de nummer 3 uit de J30? Krijg je een berichtje binnen hier. Graag iets voor alle DPD-chauffeurs die extra aan het rijden zijn om de extra hoeveelheden weg te brengen. Draai maar iets uit de eigen keuze. Frank die dat schrijft, ik ben net thuis van DPD, heb gewerkt om de chauffeurs op weg te helpen en nu uitrusten tot bank met J&D er lekker aan bij. Goed idee Frank, lekker uitrusten en J&D lekker aanzetten. We gaan zo eens draaien voor al die DPD-chauffeurs. Wat dacht jij van een liedje van John de Bever of zo? Iets leuks. Of zullen we iets van Henk Wijngaard draaien? Ook altijd goed volgens mij. Nou goed, daar gaan we zo iets voor regelen. Onderweg zo meteen Leeuw Klein en Samuel Welten, de nummer 2 uit de J&30. Maak me nou niet gek, ga je ze horen. En de Radio J&D, succes schijf. Van Ferre de Lits en Check samen. Een Baco in Monaco hoor je na snelle. Dit is Smoorverliefd bij J&D.

0: Zo, Huubke hier.
1: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond. Ja, jongen.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkershaarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
4: Wie gaat er mee naar buiten?
5: Naar buiten!
4: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
6: De goedkoopste veranda.nl.
4: Met 10 jaar garantie.
7: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
8: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar twee vermiste goudzoekers in een grot in Laos is gestaakt. Reddingswerkers hebben geen hoop meer dat ze nog levend worden teruggevonden. Vorige maand werden 7 mensen in de grotten verrast door stijgend water, waardoor ze niet meer weg konden komen. Na een week konden er 5 worden gered. Op een sportpark in Arnhem zijn ze ten einde raad, omdat hun velden elke keer vol ganzenpoep liggen. Er zitten tientallen ganzen en de overlast is zo erg dat sommige clubs hier niet willen spelen, zegt een club tegen Omroep Gelderland. Daarom zetten ze nu in op laserstralen om de ganzen weg te jagen. Maar dat moet de gemeente nog goedkeuren. Mensen die naar het WK voetbal gaan, mogen toch 1 zacht plastic waterflesje meenemen naar het stadion. Andere flesjes heeft de FIFA verboden omdat ermee kan worden gegooid. Dat leidde tot verwarring, want supporters dachten dat ze helemaal geen water mochten meenemen naar de warme stadions. En een vrouw uit Drachten is gisteravond vastgekomen te zitten in een boom op zoek naar haar papegaai. Die was weggevlogen en bleek hoog in de boom te zitten. Ze klom erin, maar durfde niet meer naar beneden. Daarop belde ze de brandweer, die haar 1,5 uur later veilig op de grond zette. En ook de papegaai redde. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het noorden en oosten nog wat zon. Later meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuidwesten van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Dan de JND verkeersinformatie door de ANWB met de vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Leenderheide en Baterdorp. Daar verlies je 9 minuten door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Nog een keer de A2 van Eindhoven richting Maastricht tussen Baterdorp en De Hoogt verlies je 3 minuten. En de melding op de A27 van Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Knoopert Gorkum. Daar verlies je 4 minuten. Dat komt allemaal door wegwerkzaamheden. Hey, ik ben er nu en een paar minuten terug in de muziek. Onder andere Jan Biggel. We gaan naar Rodos en Russo en Emma Hees. Dat hoor je zometeen. En Lil Klein en Samuel Welte. De nummer 2 uit de JN30. Maak me nou niet gek. Komt er ook zo voor je aan.
3: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: contractspecialistbrabant.nl.
1: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

hoor je. En allemaal naar Rodos bij Radio JND. 11 juli 2026 heb je die al groot in je agenda staan ook. Belangrijk, want dan vindt ons JND-toernooi plaats op Sportpark Naast en Best. En ja, ik heb slecht nieuws voor de mensen die nog een team aan het vormen zijn. We zitten helemaal vol! Ja, het is helemaal uitverkocht, het JND-toernooi. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon komen aanmoedigen en het feestje van dichtbij meekomen maken. Allemaal dus te doen op 11 juli op Sportpark Naast de Best in Best. Wordt een en al gezelligheid. Dan gaan we een hoop teams het tegen elkaar opnemen. Maar het draait natuurlijk allemaal maar om één ding. Het draait niet om winnen, maar om meedoen. En natuurlijk om de gezelligheid. Want ja, je bent natuurlijk bij Radio JND te gast dan, hè.

daarna hoor je dan Ga Je Maar bij JND in het weekend. En daarvoor nog muziek van Russo met Emma Heeser samen. Liefdesverdriet draaiden we ook. Zo meteen Gerard Paltz hier met Jaman. Lekker zomer op de radio met hun hele mooie, een mooie chica zoals zij. Die ga je zo horen. En André Hazes en Mart Hoogkamer, zij is van mij. Straks hier om 12 uur Kimberly Fransens in de JND-studio te gast. We gaan kletsen over haar laatste nieuwe single. Die onlangs bij ons de successchijf was. Als ik dan denk aan jou. En dat is eerst Joe Buck.

0: houden mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
0: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
1: En nooit te veel betalen.
0: Gaan ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Stap in de wereld van Happer Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happer Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
6: Huh? Wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
7: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
8: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
9: Pompstation Shell, van Dijklaan 1 in Waalre.
5: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
10: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
18: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
17: Wat zeg je?
18: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
17: Hoe dan?
18: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
17: Wauw, dat klinkt goed.
18: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
19: Ondernemers opgelet.
20: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
21: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
22: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
23: Dommel 18.
24: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag... Op

0: helemaal los bij Ethos.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
4: Willem met de Ochtendshow.
3: Dag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van J&D.

En ik doe wat ik wil. Duidelijke taal van haar. David nog Hazes en Mart Hoogkamer. Zij is van mij. Op de JND zaterdag 11:50. Geniet van je weekend. Hou de radio lekker aan. Zo meteen Davina Michel hier. Het duurt te lang. Ook Nederlands Leeman. Hij was afgelopen week de radio JND successchrijf. Met ze mogen alles van me krijgen. Ga je ze horen. Ik krijg ook de vraag of we iets van Elvis wilden draaien. Dus de Jailhouse Rock heb ik erbij gepakt. En die gaan we ook zo even draaien op de radio. Dus mocht je Elvis fan zijn, zet hem alvast een klein stukje harder. Ja. Mijn advies. Zo, het weekend vieren we hier samen met je vrienden van JND. En René Schuurmans is zeker een vriend van de show. Dit is Top de Tijd.

blijft komen, min of meer. Jorden daarvoor nog Elvis Presley in de Jailhouse Rock bij jouw radio J&D op de zaterdag. Onderweg zijn we hier op de radio. Muziek van Roy Donders en Nick en Simon komt er ook aan. Met de lippen op de mijnen. En straks hier om 12 uur te gast in het weekend van Radio J&D. We krijgen bezoek van Kimberly Fransens. Die komt kletsen over haar laatste nieuwe single. En wat ze allemaal eigenlijk toch wel nog allemaal op de planning heeft staan. Nou, dat is heel erg veel, kan ik je vertellen. En ook Roy Donders hier op de radio met Vakantievlam. Geniet van je weekend. Vandaag best wel een redelijke dag. Er kan wat regen vallen, maar vanavond dan wordt het gelukkig weer droog. En morgen graad of 21, 22. Dit liedje kan iedereen inmiddels heel hard meezingen. En ja, je mag ook best even gewoon een beetje krijsen erbij zelfs. Komt dan 2018. Davina Michelle in het weekend van Radio J&D. Dit is...

De nieuwe van Nelis Leeman hoorde je. Ze mogen alles van me krijgen bij J&D. Straks hier om 12 uur hebben wij Kimberly Frans als de gast. Vanmiddag hoor je nog Jan Molenberg en ook nog eens een keer Paul van Hout. Dus het weekend van J&D gaat gewoon gezellig verder. Wij gaan een klein beetje vakantie vieren. Doen we met Roy Donners en zijn vakantievlam. Zometeen na 12 uur, dus hier in de J&D-studio. Kimberly Fransens.

0: Tegel eruit, pompje erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het tuinafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Container Nederland.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Dit is
10: Radio JND.
9: Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 12 uur.
11: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo is aangekomen in Spanje. Hij blijft er bijna een week. Op het vliegveld van Madrid werd hij verwelkomd door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje weer een paus op bezoek heeft. Het land is overwegend katholiek, maar steeds minder Spanjaarden zien zichzelf nog zo. Maar weinig werknemers worden gecompenseerd voor de sterk gestegen brandstofprijzen. Uit een enquête van het CNV blijkt dat maar 5% een hogere reiskostenvergoeding heeft gekregen, meldt het AD. Na de waarschuwing dat benzine en diesel nog duurder gaan worden, pleit het CNV voor een lagere brandstofaccijns. In Amsterdam hebben mensen gisteren alarm geslagen om een uitgemergelde hond. Ze zagen hem lopen op straat. Toen de politie erachter kwam waar hij thuis hoorde, zagen ze dat er daar helemaal geen voer voor hem was. Daarop is de hond in beslag genomen. Als hij is aangesterkt, mag de eigenaar hem komen ophalen. En Harry Styles bedankt Amsterdam voor de gastvrijheid bij zijn concert in de Johan Cruijff Arena. Achterop het parool staat pagina groot een handgeschreven bericht van hem, dat hij begint met: "Dank je, ik hou van jou." Amsterdam was de startplek van zijn Together Together Tour. Harry Styles deed er 10 shows. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen en bij een zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden. Ook vanavond en vannacht periode met regen. Aan de westkust gaat het dan hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
12: Ja, dan de JND verkeersinformatie door de vrienden van de ANWB. Er is wel wat file in het land, tenminste in de provincie. Dus even kijken op de A2 van Eindhoven richting Maastricht tussen Leenderheide en Maarreetje. Daar verlies je 3 minuten. En er zijn nog 2 meldingen van wegwerkzaamheden op de A4 van Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Sabina en Dinteloord. Verwachte eindtijd is maandagmorgen. Na het weekend dus. En dezelfde A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom Noord. Daar worden ook wegwerkzaamheden uitgevoerd momenteel. Duurt ook nog tot na het weekend. Jouw JND, dadelijk hier te gast Kimberly Francis en Guido van der Raaf komt er zo voor je aan.
13: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
14: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
15: Ook bij je thuis.
16: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
17: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
15: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
18: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
19: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
18: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
20: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
21: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
22: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

single van Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou en goed nieuws, want over een klein half uurtje komt ze langs hier in de radio hier in deze studio. Kimberly Fransens kletsen over deze nieuwe single. Die gaan we dus dadelijk nog een keer draaien. En we gaan ook haar andere singles aan je laten horen. En eens even checken hoe het met haar gaat. Nog belangrijker. Hey, welkom het weekend vier hier met Radio JND. Fijn dat je erbij bent. En ik moet je eerlijk zeggen, de line-up ziet er goed uit. Guus Dongen komt eraan. Eén dag in één nacht. Hoor je zo meteen zijn laatste nieuwe single. Jerry Lee Lewis met The Great Balls of Fire ga je horen. En wat is het weekend van Radio JND zonder Jannes?

Sander Kwarten, mijn jongen. Prachtig mooi, komt uit 2018 alweer. Dan weet je echt dat de tijd snel gaat. En daarvoor nog zit liever hier dan thuis van Wesley Bronkhorst. Zo dadelijk hier om 12:30 in de Radio JND-studio hebben wij visite van Kimberly Fransens. Komt hier langs in de studio kletsen over haar nieuwe single. Die heet Als ik dan denk aan jou. Ga je ze horen, ook Jannes komt eraan, Itsy Pitsy. En eerst zometeen op de radio Jerry Lewis met The Great Balls of Fire. Na gloedje nieuwe muziek gisteren uitgekomen. De laatste nieuwe single van Guus Dorre. En die heet Eén dag in één nacht. Nou, misschien wel het motto voor het komende weekend. Eén dag in één nacht. De nieuwe Guus Dorre nu op jouw Nederlandse dag. En dat is JND.

0: Busters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Gapert XXL. Met snollebollekers, Willy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
3: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
2: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
11: Grintkeizer.nl.
10: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
12: Maatwerk sanitair, maatwerk sanitair.
13: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
12: Maatwerk sanitair.
13: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: De nieuwe J&D.

0: Bauer, Jan Smit, je hoorde, zij horen mij bij Radio JND. Het is zaterdagmiddag, de 6e van juni, 12:30 geweest. En ik mag wel zeggen dat wij hoog bezoek hier in de JND-studio hebben. Want tegenover mij zit Kimberly Fransen!
1: Wauw.
0: Welkom, Kimberly.
1: Dankjewel. Wat leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, en fantastisch dat je hier bent. Hoe gaat het met je?
1: Oh, het gaat goed, joh. Niet normaal. Ik ben echt een gelukkig mens, kan ik wel zeggen.
0: Ik zie het ook aan je. Ja? Je ziet er hartstikke gelukkig uit.
1: Ik ja. Straal. Nee, joh, ik ben blij. Ik mag allemaal gave dingen doen. Ja, dit is wel waar ik altijd van gedroomd heb. Ja, ja, ik ben blij.
0: Wat fantastisch. En we hadden hier, ik moet eerlijk zeggen, wij zorgen altijd voor onze artiesten hier die hier langskomen. We hadden hier heerlijke worstenbroodjes geregeld. Oh. En toen hoorde ik eigenlijk net iets wat ik niet van jou wist. Dat jij gewoon echt een Brabander bent eigenlijk.
1: Leuk, hè? Ja, ja, ik ben in Veghel geboren.
0: Wauw.
1: Heel wat jaartjes geleden alweer. Ja. Maar ja, ik ben hier geboren. Ik heb hier tot mijn 4e gewoond. En helaas wilden mijn ouders toen terug, wou ik zeggen ook echt. Ja. Terug naar de bewoonde wereld, nee, grapje. Terug naar Flevoland. Nou ja, ik mis Brabant nog steeds elke dag. Als ik terugkom, denk ik, ach, ik hoor hier helemaal thuis. Ik weet niet waarom.
0: Het is wel een warm bad dus als je hier komt nu.
1: Als ik hier shows heb, vind ik het echt het allerleukste. Ja, sorry, mag ik natuurlijk niet zeggen, maar het is altijd gezellig. Iedereen doet leuk mee. Ja, dan ben ik een trotse Brabander, hoor.
0: Brabantse sfeer is gewoon altijd, krijg je energie van, toch?
1: Ja, ik vind van wel. Ja, echt waar.
0: Hey, belangrijke zaak. 8 mei is jouw laatste nieuwe single uitgekomen. En ik moet eerlijk zeggen, ik was verrast. Want we waren natuurlijk ook een beetje de singles gewend van jou. Van zo'n dag en laat me lekker leven. Maar dit was weer iets compleet anders.
1: Ja, terwijl dit voelt voor mij als iets heel logisch of zo. Omdat ik toch wel in een aantal tv-programma's, in Holland Zingt Hazes, vaak de kans krijg om iets van een ballad te mogen doen. Ik heb ook heel veel covers uitgebracht. Ik heb Je Lief, Hou Me Vast. Het zijn allemaal ballads en kleine liedjes. En die gaan dan zo goed, of dat voelt voor mij zoals thuiskomen, een ballad. Dat ik altijd bleef klagen bij mijn label en bij mijn management van, mag ik nou zelf een keer een ballad maken? En toen hebben we gewoon eens met de stoute schoenen een sessie gepland, ballad maken. En toen vond iedereen zo mooi liedje. Toen dachten we, weet je wat, we brengen hem uit.
0: Dit is wel Kimberly op zijn best volgens mij, als jij dit zo zingt.
1: Ik vind dit heel leuk. Ik heb nu ook echt boekingen waar mensen speciaal vragen. Ja. Of zelfs bruiloften. Dus ik ben vorige week op een bruiloft geboekt om deze dan speciaal te komen zingen. Ja, dat vind ik wel stiekem het allerleukste. Ja.
0: Is dat toch nogal spannend als je dan zeg maar, nou ja, een soort andere genres hebt gemaakt en dat je dan een ballad gaat uitbrengen? Ga je dan kijken daar toch anders tegenaan de dag dat hij dan uitkomt? Of is dat voor jou toch wel, hier sta je zo 100% achter, omdat het zoveel van jezelf ook is?
1: Ja, dit voelt echt voor mij als terwijl, ja, ik heb gewoon heel erg twee kanten. Dus als ik shows heb, is het vaak feest, gezelligheid, uptempo.
0: Ja.
1: En dan kan ik misschien 1 ballad doen, omdat het natuurlijk anders gewoon helemaal inkakt en iedereen wil gewoon springen, dansen, meezingen. Maar aan de andere kant vind ik dit, ik zou ook het liefst gewoon 1,5 uur lang alleen maar ballads in een theaterzaal zingen, weet je wel. Dus die twee kanten, die heb ik allebei. En dit voelt gewoon als een hele logische zet.
0: Waar ik dan benieuwd naar ben, waar is het zaadje geplant voor deze single? Wanneer kwam het idee voor, als ik dan denk aan jou, om dat te gaan maken? En hoe is dat proces gegaan?
1: Ik had op Valentijnsdag een cover uitgebracht, Mijn Liefste, van Tino.
0: Ja.
1: Dat vond ik zo'n mooi liedje. Dus dat is echt mijn liefdesliedje, die ik gewoon altijd al luisterde. En ik dacht, oh leuk, met Valentijnsdag gaan we die gewoon online zetten. We zien wel.
0: Ja.
1: En dat ging zo goed. Ik kwam in allerlei viral Spotify-lijsten. En ik kreeg allemaal DM's van mensen die het mooi vonden. Dat had ik echt totaal niet verwacht. Ik vond het gewoon leuk om te doen. En ik dacht, we zien wel. Er zat niet echt per se een doel achter. Gewoon iets moois uitbrengen.
0: Ja.
1: En ja, toen dacht ik wel weer van, ja, Kim, moet je niet toch eens een keer zelf een liefdesliedje gaan schrijven? Nou ja, ga dat maar eens doen. Dus wij zaten altijd een beetje van, ja, dat lijkt heel makkelijk. Maar ga maar in woorden brengen. Wat je voelt voor iemand of wat je kan voelen voor iemand.
0: Ja,
1: ik vind toch dat het aardig goed gelukt is.
0: Nou,
1: ik ben er heel trots op.
0: Een statement. Het is hartstikke goed gelukt.
1: Dank je wel.
0: Hey, ik vind het een mooi moment om even jouw nieuwe single te gaan draaien. En het zou leuk zijn dat jij me even wil aankondigen. Dus dan is de zender even helemaal voor jou.
1: Oh, dat kan jij veel beter.
0: Ja, maar jij kan het ook, weet ik zeker.
1: Moet ik dan zeggen, hier is mijn single?
0: Ja, ja, zeker.
1: Oké, nou, lieve mensen, lieve luisteraars. Hier is mijn nieuwe single, Als ik dan denk aan jou.

0: Spontaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: als ik dan denk aan jou. En ja, Kimberly, eerlijk is eerlijk. Dit is gewoon op jouw lijf geschreven.
1: Als je ooit gaat trouwen, bel me. Ja. Kom maar voor je zingen.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik vind het wel leuk trouwens. Ik was even de reacties onder de YouTube-video, onder de videoclip aan het lezen.
1: Oh.
0: En dan schrijven mensen echt, alles wat jij zingt komt regelrecht mijn hart binnen. Dat is toch het mooiste compliment wat je kan krijgen.
1: Oh, ik durf echt geen comments meer te lezen de laatste tijd. Dus dan mis ik ook de positieve. Dus dit vind ik echt heel leuk om te horen. Echt lief.
0: En iemand die ook opmerkte van opgenomen de videoclip in de Amsterdamse feestzaal De Koning.
1: Ja.
0: Hoe was die dag, die opname van de videoclip?
1: Ja, dat was echt leuk. We zochten een, ik kreeg toen, dus ik had al wat teasers op TikTok en Instagram gepost. Toen kregen we allemaal comments van, oh, dit is een wedding song. En toen dachten we helemaal van, oh mijn god, dit is misschien wel gewoon een wedding song. Weet je? Ja. Met die intentie hebben we het helemaal niet geschreven. We wilden gewoon een liefdesliedje maken. Toen dachten we, nou, bij de videoclip moeten we dan ook wel een locatie, een soort trouwlocatie. Toen dachten we eerst een kerk, maar dat werd dan toch misschien ook weer wat zwaar of zo. En niet zo strak. En toen kwamen we De Koning tegen. Daar trouwen mensen ook. Ja. Maar het is geen kerk, het is gewoon een hele mooie zaal. En ik wilde heel graag kroonluchters. Nou, die zaal hangt vol met de mooiste kroonluchters. En allemaal mooie gouden accenten en zo. Dus dachten we, dit zou perfect zijn. Toen mochten we daar schieten. Dus heel blij mee.
0: En zo'n dag, zeg maar, met zo'n videoclip, heb jij zelf helemaal een script in je hoofd van, zo moet het eruit gaan zien? Of dat jij 's ochtends wakker wordt van, die clip, dat moet dit plaatje zijn?
1: Dat ik dat de ochtend zelf pas zou bedenken, ja. Zou wel wat voor mij zijn. We wilden het gewoon simpel houden.
0: Ja.
1: Dus het is zo'n mooi kwetsbaar liedje. We dachten, we gaan er niet een hele videoclip met scènes. Ik ga gewoon in het midden van die zaal dat liedje performen. Ja. En laat de tekst en het gevoel wat in het liedje zit maar zijn werk doen. En ik vond het dan wel heel gaaf om een hele mooie jurk aan te trekken. Dus ik kon helemaal al oud met een gave jurk en mijn haar mooi en mijn make-up. En dat vond ik helemaal fantastisch. En voor de rest, ja, heel simpel. Dus ik ben gewoon in het midden van die zaal gaan staan en het liedje gaan performen.
0: Ik vind het ook heel mooi dat je net zegt van, nou, je hebt het opgenomen in een zaal waar mensen trouwen. Uiteindelijk ben je zelfs nu met dat liedje gevraagd om op een bruiloft op te treden. Maar het lijkt me zo speciaal dat je juist het gevoel uit dat liedje wat je zelf geschreven hebt, dat je dat bij die mensen, zeg maar, ook echt gewoon binnen ziet komen.
1: Ja.
0: Hoe was dat de eerste keer dat je dat deed?
1: Ja, ik vind sowieso ik moet vanavond ook weer op een wedding zingen. Ik vind dat zo speciaal dat mensen dan jou daarvoor uitkiezen.
0: Ja.
1: En ik vind dat ook gewoon spannender misschien wel dan een normaal optreden, want het moet gewoon 100.000% gaan.
0: Ja.
1: Zoals die mensen in hun hoofd hebben. Ze boeken jou. Het is de belangrijkste dag van hun leven. Ja, dat jij daar deel van uit mag maken is natuurlijk waanzinnig mooi.
0: Bereid je nog zelf op een andere manier voor zoiets? Of is het gewoon, je rijdt erheen, even verstand op nul, even gewoon rustig voorbereiden? En
1: ja, nee, ik doe natuurlijk met elk optreden geef ik alles. Maar met een wedding, je hoopt gewoon dat die mensen gewoon heel erg blij zijn. Hè? Ja. En dat dit is natuurlijk een herinnering die ze voor altijd hebben. En dat jij daar iets aan kan toevoegen. Je hoopt gewoon dat ze daar heel erg blij mee zijn.
0: Hey, je laatste nieuwe single is natuurlijk gewoon al flink gestreamd. Want hij gaat bijna de 100.000 streams over op Spotify.
1: Jee.
0: Dat gaat gewoon hard, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik vind dat echt mooi om te zien. Dat het gewoon, dat vliegt gewoon, dat gaat gewoon door. En als je dat ziet in de lijn met alle liedjes die je hebt gemaakt, is dat gewoon een zo mooie toevoeging in wat je hebt.
1: Dank je. Ja, ik ben er zelf ook heel, heel blij mee. Dit was echt, ik wilde gewoon heel graag een ballad. En we hebben hem eindelijk mogen releasen.
0: Hey, we kunnen er niet omheen. Als we gisteravond de televisie aan hadden gezet, dan hadden we jou op RTL 4 kunnen zien.
1: Ja,
0: en je vertelde net zelf even buiten de uitzending dat het zo bizar is dat jij onderweg bent aan optreden. Dat je onderweg bent gewoon op televisie bent, op de nationale televisie.
1: Ja, is bizar. Ja, ik vind dat echt bizar. Dus we zitten in de auto, heeft mijn tourmanager Ziggo, dat we dat online kunnen kijken, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus we rijden naar een boeking, dat is nu elke week zo geweest. En ondertussen zitten we dat programma te kijken, dat is Stars on Stage, dat is al een tijdje geleden opgenomen. Maar wij hebben de beelden natuurlijk zelf als kandidaten ook allemaal nog niet gezien.
0: Nee.
1: Dus ja, het is zo bizar dat ik nu onderweg naar een boeking mezelf op tv aan het bewonderen ben. Ja, te gek.
0: Hoe was dat de eerste keer dat je jezelf op televisie zag? Want ik bedoel, dat is toch wel spannend dan. Dat je gewoon die beelden zelf niet gezien hebt en dat je jezelf gewoon op de televisie ziet.
1: Ja, heel spannend. Want we gaan natuurlijk als niet-musicalsterren een musical optreden doen.
0: Ja.
1: Dus dat is iets wat voor ons allemaal, ook al hebben sommige mensen hebben nog nooit gezongen, dus dat is nog veel spannender. Maar ook voor ons zangers best wel, misschien op een andere manier spannend, omdat je toch wel kan zingen, maar nog nooit iets met een musical hebt gedaan.
0: Ja.
1: Je bent natuurlijk helemaal verkleed als die rol. Je probeert echt, we zijn echt iets aan het proberen wat we niet kunnen nog. Dat is natuurlijk ook grappig om jezelf terug te zien. Ja, leuk. Alleen maar leuk.
0: Smaakt dat dan meer?
1: Nou,
0: Of is het gewoon een supermooie uitdaging waar je zegt, die heb ik met twee handen aangegrepen en dit is een ervaring voor het leven?
1: Ervaring voor het leven? Ja. Dat sowieso. We moesten echt in, soms in 3 dagen, een heel nieuw optreden met choreografie, acteren, alles erop en eraan, de tekst, het liedje.
0: Ja.
1: Dat was al een uitdaging op zich. Om tijdens, ik had ook nog mijn normale shows, was een hele hectische periode.
0: Geloof ik, ja.
1: Om dat in te studeren. Maar ook dat het dan lukt, dat is natuurlijk zo gaaf. Dat je bij voorbaat denkt, nou, dit gaat mij nooit lukken in 3 dagen. Als het dan toch lukt, ja, daar leer je natuurlijk als mens. Je wordt zo erg uitgedaagd.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel heel, heel vet. Vrienden gemaakt voor het leven, andere kandidaten. We zitten met z'n allen in een chat.
0: Ja.
1: Nou, helemaal een stuk te lachen om alles wat we destijds hebben meegemaakt. Het was gewoon een waanzinnige ervaring. En ondanks het af en toe best wel cringe is om jezelf in de musicalrol terug te zien, zou ik het zo overdoen. Geweldig.
0: We gaan even terug naar vorig jaar. Laat me lekker leven.
1: Ja.
0: Want ik moet eerlijk zeggen, toen die single uitkwam, toen dacht ik, lekker zomers, lekker gewoon vrolijk, up tempo. En ik moet eerlijk zeggen, dat staat jou ook gewoon heel goed.
1: Ja, dit is wel de platen die ik bij elke boeking doe.
0: Ja.
1: Die mensen hoop ik dan leuk, gezellig. Ze gaan spontaan meezwaaien en doen.
0: Ja.
1: Ja, gewoon een hele leuke plaat waar ik gewoon heel trots op ben. En waarvan ik hoop dat we er nog veel meer in die hoek gaan maken, zeker.
0: Daar gaan we het dadelijk over hebben. We gaan hem eerst even draaien op de radio. Kimberly Francis en Laat Me Lekker Leven bij Radio J&D.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl. Als u zegt...

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
5: Kies je prachtmaat.
6: Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
6: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
5: Dan weet je dat het goed staat.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: uur.
1: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Op het ChristenUnie-congres in Harderwijk heeft partijleider Mirjam Bikker uitgehaald naar het kabinet. Dat beloofde terughoudendheid bij medisch-ethische kwesties. Maar volgens haar komt van die beloftes weinig terecht, zoals met de onlangs aangenomen embryowet. Stop die liberale dramagenda, zei Bikker. Amsterdam heeft steeds meer overlast van mensen die op straat leven en voor hun gevoel niks meer te verliezen hebben. Ze plegen winkeldiefstallen en bedreigen en belagen mensen. Het zijn onder meer ontslagen Oost-Europese arbeidsmigranten, verslaafden en uitgeprocedeerde asielzoekers, zegt de politie. In Polen heeft een meisje van 5 een val van de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Het is nog onduidelijk hoe ze naar beneden kon vallen, maar haar moeder is opgepakt. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het meisje ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. En Utrecht staat vandaag in het teken van de jaarlijkse Pride. In de binnenstad is het feest met als hoogtepunt vanmiddag de parade van ruim 50 boten door de Oude Gracht en de Singel. Verder zijn er straatfeesten en afterparties. Vanwege de verwachte drukte adviseert Utrecht mensen om met de fiets of het OV te komen. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was de ANP Nieuws op Radio JND.
2: Dan de JND verkeersinformatie door de vrienden van de ANWB. Met vertraging op de A27 van Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum, daar verlies je 11 minuten door wegwerkzaamheden. En de laatste, de A58 van Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof, daar verlies je momenteel 5 minuten. Waar je geen tijd verliest is hier op de radio, want de muziek komt eraan. Van Martin Marero ben er nu en een minuut. Spijt is voor later. En Kimberly Francis, daar kletsen we zo mee verder.
3: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
4: Grindkeizer.nl.
3: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Merci.

0: van der Voort.
1: Ja, zo meteen kletsen wij verder met Kimberly Francis. Raymond Hermans komt er ook aan. En een liedje van Lee Towers gaan we ook zo draaien. En eerst hoor je een J&D Classic van Marten Marino. J&D.

0: Een echte J&D classic, Martin Brero. Spijt is verlaten, draaien weer bij Radio J&D. Net na ene. En nog steeds bij ons in de studio is Kimberly Francis. We hadden net jouw single Laat Me Lekker Leven.
1: Ja.
0: En toen zei ik tegen jou van dit staat jou ook heel erg goed. En toen zei jij, ik hoop eigenlijk nog heel veel van dit soort liedjes ook te mogen maken.
1: Ja, ik denk, mijn ballad die ik net heb uitgebracht, dat kun je eens in de zoveel tijd doen. En up-tempo is wel iets wat je denk ik vaker doet. Gezellig, leuk, iedereen wordt er blij van. En tijdens mijn boekingen kan ik die dan doen. Dus we zijn weer hard aan het schrijven. Ik heb natuurlijk weer wat sessies gedaan. Er komen wat studio-sessies waarin we dus nieuwe liedjes gaan maken. Komen er ook weer aan. En we zijn nu wel gefocust op weer een leuke up-tempo natuurlijk, ja.
0: Hoeveel procent van de tijd bestaat jouw week wel niet uit muziek? Want volgens mij, als ik jou zo zie, dan adem jij gewoon constant muziek. En jouw radar staat constant aan met voor teksten en dat soort zaken.
1: Ja, ja echt. Ja, ik zeg wel eens, want dan vragen mensen inderdaad van hoeveel uur per dag werk je dan of zo. Maar en dat zie je denk ik ook wel hè, met de andere artiesten die je ontmoet. Wij zijn er toch wel. Je kan zelfs soms 's nachts wakker worden en denken, oh my god, dit is een goed idee voor een liedje. Of oh, misschien moet ik met die gaan schrijven. Of ik wil een cover maken van dat. Je bent toch constant wel, ook omdat je het heel leuk vindt, hè. Dus het is alleen maar positief bezig met muziek. Ja.
0: Wat zijn voor jou echt de voorbeelden waar je als Kimberly Francis in de auto stapt onderweg naar optreden en je moet een Spotify-lijstje aanzetten. Wat staat er dan het liefste op in de auto?
1: Nou, ja, dat is heel grappig. Dat ik eigenlijk zelf, ik luister Nederlandstalige muziek omdat ik wil weten wat er in de markt gebeurt. Ja. En ik wil weten wat mijn collega's doen. En ze supporten natuurlijk. Maar ik luister zelf ook echt gewoon bijvoorbeeld naar Ariana Grande of zo. Ja. Daar was ik vroeger al heel erg fan van. Gewoon echt die Amerikaanse popmuziek.
0: Ja.
1: Ik heb nu een nieuwe country zangeres ontdekt. Ella Langley heet zij. Dat ben ik toevallig nu, als ik dus iets leuk vind, dan luister ik dat dus 1000 keer. En dan ga ik over naar de volgende artiest. Dus ik ben nu helemaal into een beetje country zelfs. Het gaat echt alle kanten op. Thuis, als ik een drankje doe met vrienden, zet ik gewoon een Guido op. Voor de gezelligheid.
0: Ja, weet je wel? Ja, ja.
1: Dus mijn muzieksmaak is wel vrij breed.
0: Is heel breed. En ik vind het mooi dat je zegt country. Want dat is ook wel een beetje een hype aan het worden. Er wordt steeds meer gedaan weer.
1: Nou ja, ik zie het eigenlijk als het volks van Amerika.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het gewoon. Ik heb nu helemaal de country vibes. Ik weet niet, de country griep, hoe noem je dat? De country addiction, I don't know. Maar ik vind het nu helemaal leuk. Maar wie weet hoor, volgende week kan ik er ook weer helemaal klaar mee zijn.
0: Ik kan me best voorstellen, we zeiden het al van hoeveel procent van je week bestaat er muziek. Maar dat is heel veel. Maar ik hoor van jou ook dat je gewoon, het is voor jou af en toe best een marathon van booking naar booking.
1: Ja, ja, ik denk dat we dat allemaal. Dit gaat echt van. Ik ga van het noorden naar het land, naar het zuiden. En soms 3 op een avond. Maar joh, ik ben echt hartstikke dankbaar dat dit gelukt is. En dat mensen me willen boeken. En dat ik het land mag zien. En ik kom soms op plaatsen waarvan ik de woonplaats nog nooit heb gehoord.
0: Ja.
1: En dan zeg ik en mijn tourmanager toch weer tegen elkaar van, nou, grappig, zijn we hier ook eens een keer geweest.
0: Ja.
1: Ik voel me echt gezegend dat ik daar allemaal naartoe mag, ja.
0: En ik denk ook wel dat het heel gaaf is dat je uiteindelijk, je maakt ook van alles mee. En het mooie van jou als artiest is, denk ik, dat je op heel veel verschillende evenementen staat. Je staat op festivals, maar ook inderdaad op een bruiloft.
1: Ja.
0: Klein feestjes, grote feestjes.
1: Ja.
0: En ik denk ook dat jij, nou, heel veel artiesten zeggen dat de kleine feestjes waar je zoveel interactie met de mensen hebt, dat zijn de dingen die je echt bijblijven vaak.
1: Ja. Ja, nee, ik stond vorige week inderdaad dan eerst op een bruiloft. Er waren denk ik 30 gasten.
0: Ja.
1: Nou ja, dan zong ik mijn nieuwe single voor hun en nog een aantal andere liedjes. Maar dat is heel intiem. En dan daarna stond ik op een festival met 2000 man waar iedereen lam was. En stond te springen en te dansen. Ja. Maar ook dat is gewoon, die energie is natuurlijk ook niet uit te leggen hoe dat is. Dus dat het zo afwisselend is, dat maakt het heel leuk.
0: Als je dromen hebt en je mag alles bedenken, waar zou je dan ooit in je leven zeker nog een keer willen staan? Welk podium? Waar moet Kimberly Francis zeker nog een keer gestaan hebben? Die heeft al zoveel gedaan. Want bedoel,
1: nou ja,
0: je hebt echt
1: arena,
0: grote dingen gestaan.
1: Bij de toppers.
0: Ja.
1: Ik mag alles zeggen nu, hè?
0: Ik zeg alles.
1: Ik zeg niet dat ooit gaat lukken. Maar,
0: nee, maar je mag alles zeggen.
1: De arena bij de toppers, dat lijkt me echt. Ook gewoon alles eromheen. En het hoge showgehalte. En de glitters. En het extra wat dat evenement heeft, past heel goed bij mij. Dus dat zou ik zeker. Ziggo Dome heb ik dan een beetje aan mogen proeven met Holland Zingt Hazes.
0: Ja.
1: Tuurlijk wilt elke artiest alleen een keer zo'n avond doen.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen dat een klein theatertoertje met mooie ballads en liedjes die ik de afgelopen jaren heb uitgebracht of die ik mooi vind, lijkt me ook heel vet. Dus Vind je dat genoeg?
0: Ja, ik vind het, ja, ik vind het een hartstikke mooi lijstje.
1: Maar zoiets.
0: Ja. Hoe was je eerste keer? Want ik bedoel, zo'n Ziggo Dome, jij noemt dat net ook gewoon even. Want voor jou is het gewoon in die zin, het is hartstikke gelukt en je hebt daar gestaan. Mm. Maar zo'n eerste keer dat je hoort, je mag in een Ziggo Dome optreden.
1: Ik kon echt naar janken. Ja,
0: ja dat geloof ik.
1: Want het heeft bij mij best wel lang geduurd allemaal. Mooi, gewoon rustig, stapje voor stapje. Dus toen dat eindelijk lukte.
0: Ja.
1: Zo vet.
0: Ja.
1: Dat is wel het hoogst haalbare podium naast de arena natuurlijk. Ja, het was geweldig. Ja.
0: En je hebt gewoon zoveel mensen kunnen laten horen wat je kunt.
1: Nou, dankjewel. Ja, dat hoop ik. Ik kreeg wel gelijk een heel vet nummer. Nu jij hier niet meer bent. Weer een ballad.
0: Ja.
1: Met een grote uithaal. We hadden een hele gave opbouw bedacht met de Jeroen van de Boom en de band. En ik dacht wel, als ik er dan nu eenmaal sta na al die jaren, dan ga ik ook alles laten zien.
0: Dan ga je alles geven, ja.
1: Dus dat is denk ik wel gelukt, ja.
0: Mooi bruggetje om nu jij hier niet meer bent even te draaien, toch?
1: Leuk, heel leuk, ja.
0: Gaan we draaien. Kimberly Francis bij Radio JND.

Ik heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: En daarvoor, nu jij er niet meer bent, van Kimberly Fransens. Mooi verhaal, vertel je aan Kimberly dat je met dit liedje eigenlijk in de Ziggo Dome hebt gestaan. En dat is toch al een bijzonder moment in je leven geweest.
1: Ja, vergeet ik nooit meer. Nee, dat was geweldig. En nadat ik als kers op de taart vorig jaar weer mee mocht doen, of afgelopen jaar. Holland Sint Hazes is echt, ben je er wel eens geweest? Het allerleukste event, vind ik. Het is gewoon zo gezellig. Alle artiesten zijn leuk. Ja, ik vind het geweldig.
0: Heel de beleving, heel de sfeer die er hangt. Het is gewoon compleet.
1: Het is geweldig, ja.
0: Ik vind het nog wel een leuke vraag. Je hebt natuurlijk een hele mooie single gemaakt met Guido van de Graaf. Iemand die je volgens mij nog dagelijks wel spreekt.
1: Ja, Guido is echt wel een van mijn beste vrienden, kan ik denk ik wel zeggen. Ja, hij is ook wel een van de, dat is een grappig verhaal, van de mensen die zei van Kim, je moet misschien, want ik maakte natuurlijk al muziek, maar een beetje dat volkse randje is gaan opzoeken. Dat zou best goed bij jou passen. En toen dacht ik nog heel erg, oh volks, dat is toch alleen maar, hoe noem je die dingen?
0: Ja, zo'n accordeon.
1: Weet je, ik denk, oh, dat past helemaal niet bij mij. En zei, nee joh, Kim, dus ik heb met hem hele lange gesprekken daarover gehad. En dus eigenlijk moet ik ergens hem misschien wel een beetje dankbaar zijn voor die extra push in die richting, want die blijkt heel goed te passen.
0: Is hij voor jou ook gewoon een soort van inspirator als zijnde van dat je met hem gaat zitten en ook gewoon eens even over de muziek praat en denkt van, ah, dat zou ik toch eens een keer moeten doen?
1: Zeker. We worden vaak achter elkaar geboekt of met elkaar.
0: Ja.
1: Dus ik zag hem vorige weekend toevallig nog. En blijven we ook echt wel even hangen, weet je. Dus ik kijk even dan bij hem of hij bij mij. En dan kletsen we even met z'n allen. Zijn tourmanager, mijn tourmanager. Dus het is wel, we bellen elkaar vaak in het weekend. Want we weten gewoon dat we dan allebei in de auto zitten.
0: Ja.
1: Maar ook gisteren had ik toevallig nog een vraagje over iets zakelijks in de muziek. Van hoe doe jij dat dan? En dan belt hij me ook gewoon gelijk op en geeft tips. En wij doen het zo. Dus ik moet wel zeggen dat hij zeker in die zin wel een voorbeeld is. Ja,
0: jullie hebben veel aan elkaar als ik zo hoor.
1: 100%, ja.
0: En hoe mooi is dan dat je samen ook nog eens een keer de studio in bent gegaan om een mooie single op te nemen?
1: Ja, dat was helemaal een beetje aan het begin van mijn volkspop.
0: 2023 uit mijn hoofd.
1: Zo best lang, hè?
0: Ja.
1: En toen belde hij mij, Kim, ik heb een ballad liggen. Ja, die moeten we echt samen doen. Toen zei ik, nou, laat me eerst dat liedje maar even horen dan. Het was gelijk gewoon een heel goed liedje. Dus weer een ballad. Nou, we komen er de hele tijd op terug. Daar ging het natuurlijk weer helemaal op aan. Een mooie refrein, tweestemmig. Toen zijn we het gaan opnemen, uitgebracht. En hele leuke tijd, leuke promo's gedaan. En ik heb een aantal keer bij zijn concert in de Escape ook mogen optreden.
0: Ja.
1: Hij gaat weer een concert geven. Wellicht dat ik daar ook wel weer bij ben. Maar leuk. We proberen het duet, als we de kans hebben, hem nog steeds samen te doen als we ergens samen staan. En mooi liedje.
0: Als we het over duetten hebben, als we dan ook even weer, als je mag dromen en alles mag noemen, zijn er mensen die voor jou wel in het verlanglijstje staan van, nou, daar zou ik toch wel ooit graag eens een keer een liedje mee willen opnemen.
1: Ja. Tino? Weet je wel, ik wil dat niet. Ja. Maar goed, hè? Ja, jij vroeg het mij. Mart. Ik denk dat Mart heeft gewoon zo'n mooie stem, zoveel emotie en ook een grootse stem. Dus hij heeft veel power, hij kan de hoogte in. Nou, dat kenmerkt mijn stem denk ik ook wel een beetje. Ja. Dus ik denk onze stemmen samen, dat we wel eens voor een soort vocaal vuurwerk zouden.
0: En jullie hebben beide ook echt een eigen sound.
1: Nou, dankjewel. Ja, hij zeker.
0: Ja.
1: Tino, Mart, Yves, natuurlijk, te gek.
0: Ja.
1: Ik denk toch wel die drie, dat die nu wel bovenaan mijn
0: de top drie, die, en als ze luisteren, dan kunnen ze gewoon bellen.
1: Ja.
0: En ben je misschien op de achtergrond, zijn er misschien al, misschien ben je bezig met een liedje waarvan je denkt van nou, daar moet misschien er iemand bij, of daar gaan we iemand bij zoeken, want dat leent zich voor een duet. Of ga je gewoon even lekker focussen op de solo singles, die ook als een malle gaan?
1: Dat loopt eigenlijk wel beide. Ja. Dus we zijn wel onze ogen en oren open aan het houden.
0: Ja.
1: Om te kijken of er, mijn allerlaatste duet was met Robert van Hemert.
0: Ja.
1: Dus het is niet dat ik denk, ik moet om de zoveel tijd een duet doen. Nee. Ik vind het ook wel mooi als het gewoon op je pad komt en een beetje spontaan zich ontwikkelt. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Dus ik blijf mijn eigen muziek natuurlijk uitbrengen. Maar het is altijd wel leuk, zo'n duet. Je bent toch, nu zit

0: je weer alleen. Je gaat altijd alleen naar promos, naar optredens. Ik vind zo'n periode waarin je een duet released en je gaat de promos doen, vind ik altijd wel heel erg leuk.
1: De tijd eromheen, zeg maar. En een clipje samen opnemen.
0: Dus zeker, ik zou dat heel leuk vinden. Dat gaat er zeker wel weer een keer aankomen.
1: Ik zie aan jou ook gewoon dat het... Dat gaat niks concreets. Nee, maar dat gaat gebeuren. Dat durf ik zeker te zeggen. Ja. Hey Kimberly, ik vind het mooi dat we jou in een uur tijd eigenlijk een stuk beter hebben leren kennen. En heel veel van jouw muziek gedraaid hebben.
0: Leuk.
1: Alle stijlen die jij gemaakt hebt tot nu toe. Duetje met Guido gaan we zo meteen nog draaien.
0: Superleuk.
1: Jij hebt een hartstikke druk weekend voor de boeg.
0: Ja, we gaan er weer voor vanavond.
1: Precies. En we gaan jou de komende tijd overal en nergens zien. Want wat dat betreft sta jij op... Nou, wat je zei net zelf al, feestjes, festivals, bruiloften. Overal en ergens.
0: Kom een keer gezellig een biertje doen.
1: Precies.
0: Of een watertje, wat jij wil. Maar kom gezellig langs. Ja. Oké.
1: Okay. Hey Kimberly, ik wil je bedanken dat je hier was vandaag.
0: Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ik vond het heel gezellig.
1: En tot de volgende keer. Als je nieuwe single uit is, kom gerust langs. En dan zorgen wij opnieuw voor worstenbroodjes.
0: Oh, dan kom ik zeker. Zeker.
1: Kimberly Frans is hier in de studio van Radio J&D. En jouw laatste, in ieder geval, jouw laatste nieuwe single gaan we zo nog een keer draaien. Maar eerst het mooie duet met Guido.
0: Dank je wel.
1: Guido van der Graaf en Kimberly Frans. Dus dit is waar ik moet zijn.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, jij had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
5: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
5: 13 juni.
7: Helmond! Ja, jongen.
8: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
9: Tweedehands auto.
8: Hallo, met wie?
10: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
8: Oké, komt-ie.
10: GTI, tweedehands.
8: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Koen van der Vorst.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En God, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou? Donnie en Sarah in de J30 te vinden nog steeds met deze hele fijne single. Waar blijf je nou? Heel de J30 check je trouwens online via radiojnt.nl. En straks om 6 uur hoor je hem helemaal non-stop op de radio. Jeroen van Zelfs, de ladder naar de hemel zometeen hier. Ferry de List komt eraan. De Radio J&D succes schrijft met Baco in Monaco. En ook Zoe Levi zometeen na Zed en Mara Morris. Dit is een J&D classic, The Middle. Take

0: ik heb ervan gehoord.
1: Radio JND, de ladder naar de hemel hoorde je van Jeroen van Zelst op je zaterdagmiddag. Geniet van het weekend met JND keihard aan. Wil je iets horen op de radio? Laat maar weten 085-760-9936. Geef ons door wat wij voor je mogen draaien in het weekend van JND. Dan kan zometeen zomer op de radio komen dan. Zoe Levi komt eraan, sluit me in je armen. En ook Peter Beense van Mijn Biertje Blijf Je Af hoor je na de successchijf. In handen sinds gisterenmiddag 16:30 van Ferry de Lid en Check samen. Hun nieuwe single heet Een Baco in Monaco. En spontaan krijg je nog meer zin in de zomer.
2: De Radio JND successchijf.
3: De Radio JND successchijf.
2: Ferry de Lid en Check. Baco in Monaco.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Beste luisteraars van Radio JND, dit is Ferry de Lid.
5: En mijn naam is Check.
4: En onze nieuwe single Baco in Monaco is deze week de successchijf.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Goedemorgen.

0: nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan- en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Dit is Radio JND. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 2 uur.
8: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Peter van Oudheusden. Online desinformatie leidt tot gevaarlijke situaties rond een zwangerschap of bevalling. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verloskundigen en kraamverzorgers. Zo gaan op internet verhalen rond over de vitamine K-prik of het weeënopwekkende middel oxytocine. Ze zouden het risico op autisme vergroten, terwijl dat niet zo is. De leden van de ChristenUnie steunen het strengere asielbeleid van hun partij. Maar toch heeft een flink deel van de achterban moeite met die verandering, bleek op het partijcongres in Harderwijk. Zo vindt oud-partijkopstuk Lee van Dijken dat de ChristenUnie te veel meebeweegt met radicaal rechts. In Harderwijk zijn aan het begin van de middag 2 mensen gewond geraakt toen bij een mobiele frietkraam een gasfles ontplofte. Een van de 2 is er slecht aan toe. De kraam was net neergezet bij een buurtevenement. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. En Max Verstappen heeft bij de 3e training van de Grote Prijs van Monaco de 5e tijd neergezet. Hij was bijna een seconde langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli, die de snelste ronde reed. De 2e en 3e tijd waren voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Later vandaag is nog de kwalificatie. Het weer dan, van weer online. Vanuit het zuidwesten valt wat regen en het is een graad of 19. Vanavond en vannacht periode met regen en aan de westkust veel wind. Morgen trekken de buien weg met in de middag meer zon bij 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
6: JND Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein 25 minuten door opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer 10 minuten vertraging. Daar is het extra druk vanwege de afgesloten A9. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
11: Home is where the heart is.
12: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een Haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
11: Rijkers Haarden.
12: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: malle pietje van Rutger van Barneveld. Dat is een nieuwe plaat, die gaat fantastisch, hè?
1: Ja. En ik heb een verrassing voor je. Hij komt binnenkort langs in de studio van J&D.
0: Malle pietje hoorde jij. En daarvoor natuurlijk trapten wij af met Sven Versteeg en Lange Frans. En het Boevenpad. Hier zijn Corrie en John.

Jeffrey Hayes en Liefde voor Altijd. En aanstaande vrijdag komt zijn nieuwe single uit. En die heet Loco. En houd er een Radio JND in de gaten. Want met Loco gaan we nog wat hele leuke dingen doen. Maar daar hoor je nog veel meer over de komende weken. En daarvoor Jorieke Sterke. En die komt binnenkort ook naar de studio. Heel leuk. Goed geboerd, hoor jij. In het weekend van JND. Het is weer de hoogste tijd om terug te gaan naar

De nieuwe Wesley Broncos. En ik drink rosé. Ja, dat past er helemaal bij natuurlijk in deze tijd. Alhoewel we de laatste dagen natuurlijk verschrikkelijk veel regen hebben gehad. Maar ja, de temperaturen zijn redelijk goed. En als de zomer komt, dan drinken we lekker een rosé. Ik heb er nog eentje voor je, voor de break. Hier is Theodore.

0: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hé, van Mariusia, ja, dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk, van je woning of bedrijfspand, kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland,
2: oh ja.
4: De bouw.
5: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.

0: praten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Gapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
7: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
8: Zelfde prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
9: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
10: Huh, wat bedoel je?
9: De gehaktballen van de Ballenkoning.
10: De Ballenkoning?
9: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
10: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
11: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
12: Martin Zwerts. Bosdijk in Eindhoven.
9: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Jan Molenberg.

Nee, ik rijd niet wat ik drink. John West hoorde jij in het weekend van J&D. En dat alles op, jouw favoriete zender natuurlijk, hè? Danny Vroger, samen met Mickey van Wijk.

De drieën samen met Jeffrey Parmentier. En ja, een oude plaat natuurlijk opnieuw uitgebracht afgelopen jaar. En best wel een hele grote hit geweest. Volgens mij is het ook nog de Radio J&D successchijf geweest. Het Wiegenlied 2.0. En daarvoor hadden we de nieuwe van Danny Vroger. En hij deed het deze keer samen met Mickey van Wijk en Knipperlicht. En Mickey van Wijk is er trouwens bij, hè, op het J&D Winterfestival. Dat hebben we deze week bevestigd gehad. En op de achtergrond hoor je haar al, Sineke. Aanstaande dinsdag is ze te gast bij Johan en Max samen met Nevels Leeman. Maar hier is nog een oudje van haar. Ligt toch eens een beetje beter.

0: De man die verschrikkelijk hard aan de weg timmert op dit moment. Guido van der Graaf, een langer blijver. En dit is weer Goud en Oud op J&D. Jouw weekend, hier is Shania Twain.
1: Let's go, girls.

Feel Like a Woman hoorde jij voor Django Wagner en zijn akoestische versie van Waarom ben jij gegaan? Hey, ja, wat ga jij vanavond doen? Zomaar een avondje in de kroeg misschien? Hier is Wilfred Genee.

0: zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl. Als u zegt...

0: Dakspecialistbrabant.nl. In twee muisklikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: 3 uur. Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En dat zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycott. Vier automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle vier hun rijbewijs voorlopig kwijt. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui. In het middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegafsluiting is het extra druk op de omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is het oponthoud een kwartier. Dat komt door de afgesloten A9 en daardoor staat er ook file op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Door de afgesloten A4 is het ook extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft. Daar is de vertraging ook 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.

Fleming, Amsterdam. Hoorde jij even na de break van 3 uur. Hey, geen Bas Smit dit weekend. Hij is verinderd. En het gaat natuurlijk steeds vaker gebeuren met deze vakantieperiode voor de boeg. Maar dat maakt allemaal niet uit. We vangen het allemaal op. Zometeen nog geen Peter, maar Paul. Ja, dubbel P. Het maakt niet uit. Hier is John Heeshakkers met zijn nieuwe. Het had zo mooi kunnen zijn. We hadden...

die helemaal happy is deze weken. Justin de Wild, lang leven de lol, hoorde je. Maar Cheerio, die gaat als een Cheerio. Het is ongelooflijk. Overal op nummer 1 en het is hem van harte.

Jij bent niet meer die man van toen, van Frank van Etten. En daarvoor hadden we natuurlijk Justin de Wild en Jan Smit. Het weekend van J&D, daar luister je naar. En je weet het, elk half uur hebben we zo'n fantastische mooie evergreen. Hier zijn Bob Marley en de Wailers. En One Love.

Heerlijke reggae uit 1984. Bob Marley en de Wailers en One Love, People Get Ready. En dat is allemaal in het weekend van Radio J&D. Straks na 4 uur hebben we trouwens Paul en Peter. Ja, die hoor je volgende week weer. Komt allemaal goed natuurlijk hier op J&D. Hey, we hadden vanmiddag nog een gast in de studio.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric, built for business.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Hallo, waar gaan we heen?

0: op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions. Gegarandeerd 100% feest.
7: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: En extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: En gebruikte bouwmaterialen.
14: En nooit te veel betalen.
15: Gassen bij de vleuten halen.
14: 25.000 vierkante meter.
15: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
14: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best.
5: Of kom naar devleut.com.
12: Bestel nu ook eenvoudig online.
16: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
17: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
18: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Maal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
19: Van Maal Kozijntechniek in Helmond.
18: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: zaterdagavond. En deze keer van Marco Schuitmaker. Ja, heerlijke muziek, hè, deze zaterdag. En de zaterdagavond is bijna dichtbij, jongens. En dit, ja, ze was vanmiddag te gast hier in de studio. Kimberly Francis. En voor, ja, begin van het jaar was dat volgens mij. Toen maakten ze deze cover, speciaal voor Vaderdag, van Tino Martin, met Mijn Liefde. En de plaat is nooit uitgebracht, maar we hebben hem toch nog één keer hier op de radio.
1: Ik schrijf brieven, elke letter, ieder woord, die komt vanuit mijn hart.

Omdat hij zo fantastisch mooi is. Kimberly Fransens. En mijn liefste. En wat een hartstikke lieve leuke meid is dat, zeg. Ze was vanmiddag hier in de studio bij Koen van der Vorst. En we hebben verschrikkelijk gelachen. Haar roots liggen natuurlijk in Veghel, want daar is ze geboren. Tegenwoordig woont ze in Amsterdam. Maar het is een hele leuke lieve meid. Hier is weer zo'n evergreen. High gloss en you'll never know.

0: Marianne en John de Bever, en dat is de liefde. En ja, zo komen we aan het eind van dit programma op deze zaterdag. Morgen ben ik er ook nog 2 uurtjes, want anders Bart er ook nog niet. En ja, zou dit dan echt de zomerhit worden van 2026? We hebben natuurlijk Justin de Beelden met Cheerio. Maar de succesgever van deze week, ja, ik weet het niet hoor. Misschien wordt dit ook wel de zomerhit van 2026.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Ferry de Lits en Shaq Baco in Monaco.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Beste luisteraars van Radio J&D, dit is Ferry de Lits.
4: En mijn naam is Shaq.
3: En onze nieuwe single Baco in Monaco is deze week de Successchijf op Radio.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode? Kies je prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed
2: staat. Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair. Maatwerk Badkamer.

0: abnster.nl of kom langs in Heze.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Dit is Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 4 uur.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Gynaecologen en andere zorgverleners gaan de strijd aan tegen desinformatie rond zwangerschap en bevallingen. Ze maken zich volgens RTL zorgen over influencers die bijvoorbeeld beweren dat sommige medicijnen autisme veroorzaken. Op social media leggen de zorgverleners uit hoe het wel zit. Op een rommelmarkt in Harderwijk is een explosie geweest bij een frietkraam. Er ging iets mis met een gasfles. Twee mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén zou er slecht aan toe zijn. Tijdens de explosie was de frietkraam in Harderwijk nog niet open. Onrust bij ASML, want Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker op een interne conferentie. En het zien medewerkers niet zitten. Op hun eigen platform regent het kritiek, meldt het AD. Ze wijzen op Musk zijn nazi-sympathieën, zijn anti-Europese houding en zijn afkeer van transgenders en dreigen met een boycott. Vier automobilisten zijn vanochtend met veel te hoge snelheid betrapt op de A16 bij Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Ze waren op weg naar een bruiloft en reden allemaal meer dan 50 kilometer te hard. Het is niet bekend of ze bang waren om te laat te komen. Wel zijn ze alle vier hun rijbewijs voorlopig kwijt. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en vannacht gaat het harder waaien uit het zuidwesten. Morgen eerst nog een bui, in het middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. We houden veel wind. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al heel druk op de weg door wegwerkzaamheden. Door de afsluiting van de A9 is het bijvoorbeeld extra druk op de omliggende wegen bij Amsterdam. Op de A4 onder andere een file van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A4. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En de meeste vertraging is er door een evenement in Buslo. En dat merk je vooral op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer ruim een uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zo, Huubke hier.
8: Ja. Hey, heb jij ook de zin om jezelf eens rommel te laten gaan?
7: Ja.
8: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
7: 13 juni. Helmond!
8: Ja, jongen.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Yeah.

0: van hout.
1: Hey, hallo allemaal. Een bijzondere goedemiddag allemaal. Het is 4 uur geweest. En welkom bij het weekend van J&D. Inderdaad, Paul hier.
0: Bij J&D hoor je thuis.
1: En nu Miss Montreal.

0: prachtige single van Yaman en O Laila. En het is verbazingwekkend hoe vaak dat deze plaat voorkomt hier in de J&D-programmering. En ik zal je eerlijk bekennen, een poos geleden toen ik hem voor de eerste keer eigenlijk hoorde, dacht ik, hey, dat is een goede nieuwe single van Yaman. Blijkt dat hij al meer dan 10 jaar oud is. O Laila. En ook de single daarvoor, die mag er wezen. De nieuwe single van Miss Montreal en Schuilen. En Schuilen, dat is misschien wel iets wat jij aan het doen bent. Ik kan op dit moment hier niet naar buiten kijken, maar de regenbuitjes die wisselen af met zon en wind en schuilen. Ja, dat moet je zo nu en dan. Het is niet echt tropisch lekker weer zoals anderhalve week geleden, maar dat mag de pret niet drukken. Je hoort het goed, Peter die is er niet, die is een weekendje weg. Hey, ze zeggen wel eens ooit, je krijgt wat je verdient. Nou ja, Peter heeft dus een weekend weg. Paul is de naam en ik ben bij je tot 6 uur vanavond met natuurlijk de lekkerste hits. Jij weet het wel, hè? Oké, Tino Martin heb ik voor je. Die komt er aan, maar eerst Amar en Te Gemakkelijk Verliefd.
1: Radio J&D.

0: liefde op het eerste gezicht, Maxime Vroger. En het is natuurlijk een inkoppertje. Hoe de volgende single gaat heten van Maxime Vroger, dat is natuurlijk Liefde op het tweede gezicht. Hey, weet je wat leuk is? Als je een appje stuurt naar de studio. Gewoon gezellig wat je te doen bent. Misschien zit je in de tuin, misschien ben je net afgewerkt, klaar met beunhazen. Dan zit je lekker aan een pilsje of zo. Stuur een appje naar 085-760-9936. En dan mag je gerust een verzoekplaatje bij stoppen. Heb ik geen moeite mee. En dan ga ik stinkend mijn best voor je doen om dat even te draaien hier op jouw Nederlandse dag Radio JND. En ik zei het al, met het weer wil het niet zo lukken. Dus dacht ik zo...
1: JND Classic.
0: Dacht ik maar zo een zomerse hitherinnering te draaien. Dit is Juan Luis Guerra.

0: Bol.com of kom langs in Best.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
3: Maar weer.
2: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
4: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
8: Willem met de Ochtendshow.
7: Dag van 7 tot 9.

0: vrienden, het is ongekend hoeveel hitsingles dat Jannes de afgelopen 25 jaar de hitparades in heeft gezongen. Dit was er eentje van, Laat Me, zo heet hij. En wat mij betreft is Jannes, die is wereldkampioen. En nou, die andere van Oranje nog, hè. Maar dat is een ander verhaal. Leuk dat je erbij bent ook. Damian Akkermans, een leuk bericht, stuurde hier naar de studio. Ik en mijn schoonpa zijn de babykamer aan het verven voor mijn zoontje die eraan komt. Knap gedaan. We horen graag Henk Wijngaard en Beun de Beunaars. En nog een verzoekplaat door Petra aangevraagd. Die vraagt om een liedje van Gebroeders Co. En Chillen op Curaçao. Nou ja, wij zijn de flauwste niet, dus die platen, die komen er nu gelijk aan.
1: J&D is jouw Nederlandse dag.

schrik me noetje, want dat is niet Henk Wijngaard. Zeker niet minder deze uitvoering van Rick Volkers en Beun de Beunhaas. Op verzoek gedraaid trouwens. Het is 4:15, ben je nog aan het beunen? Nou, dan is het tijd om je truifel in de emmer te gooien. Of je verfkwast in een bak vertinner. Het is mooi geweest, jongens. Trek een pilsje open en ga genieten van het weekend. Dat zou ik tenminste doen. Even iets anders. Ik had eigenlijk nog een hele schuine mop voorbereid, maar... Dat is ook wat, er zit hier de hele programmadirectie binnen... dus kan ik het denk ik niet doen, hè? Dat is ook wat, dat is toch jammer, hè? Dit is...

is een beetje een vreemde hit, hè? Dit van de Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. En zo had je vroeger de Bee Gees, weet je wel, en die waren er. Die waren er heel goed in om heel hoog te zingen, maar dit kwam toch ook heel hoog, moet ik zeggen. En op de videoclip heb ik even mee zitten kijken, maar wat een bond gezelschap is dat, hè, de Scissor Sisters. Leuk hit, zo tussendoor trouwens, daarvoor de nieuwe single van Aaron Blommaar. En Zoe Levi, Tranen van Koud, super mooi liedje. En ik was even benieuwd wat je plannen zijn voor vanavond. Misschien een etentje of naar het café of zo. Kan ook zomaar zijn dat je zo meteen jezelf klaar gaat maken om ergens naar een festivalletje te gaan of zo. En dan weet ik wel wat daar centraal staat. Ja, Wolter Kroes die zingt erover.

0: Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI. Tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Grappert.nl.
1: Grappert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst.

0: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Sunday, hoor je thuis.
1: 5 uur. Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. De marechaussee kan nu even geen noodpaspoorten geven aan mensen die op reis gaan naar het buitenland. Er is een storing en het is niet duidelijk hoe lang die duurt. Noodpaspoorten zijn er voor mensen die een reis moeten maken die niet uitgesteld kan worden en erachter komen dat hun paspoort verlopen is of kwijt. De burgemeester van Wijk bij Duurstede baalt ervan dat protesten tegen een asielopvang worden misbruikt om rotzooi te trappen. Railschoppers klommen gisteravond op het dak van het gemeentehuis en maakten dingen kapot. Ook hingen ze een spandoek op met een nazi-symbool. Er is nog niemand opgepakt. Op de provinciale weg tussen Apeldoorn en Zutphen staat het muurvast door het festival Thuis bij Snelle in Buslo. De file is 4 kilometer, niet zo heel lang, maar je doet er meer dan een uur over. Rapper Snelle heeft het festival georganiseerd en treedt zelf ook op met gastartiesten. De 8e etappe van de Giro voor vrouwen is gewonnen door Demi Vollering. Ze was de snelste in de sprint bergop. Anna van der Breggen werd vierde en houdt de roze trui. De etappe werd ingekort omdat er op de route een lawine was. En de vrouwenfinale op Roland Garros is gewonnen door de Russische Andreeva. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
0: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: Goedemorgen.
8: Met

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Gijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkershaarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Jee.

Ja, inderdaad, hier Paul voor Peter. En nog een uurtje, het weekend van J&D met heerlijke hits. En dat gaat allemaal automatisch. Bij J&D hoor je thuis. Dit is Fleming.

Kijk, als je nog nooit van Rob de Nijs gehoord hebt, dan heb je waarschijnlijk onder een steen geleefd, denk ik zo. Rob de Nijs, die had wel, nou, wat zal ik ervan maken? 50, 75, 100 hits in Nederland de afgelopen, zeg maar gerust, 45, 50 jaar. En uitgerekend dit liedje, Bangerhart, dat werd de nummer 1 in de top 40. En Rob is niet meer onder ons. Dat weet je ook waarschijnlijk wel. Het kon trouwens kiezen tussen de andere hit van Rob de Nijs. Dat is zondag, maar het is zaterdag. Dus daarom Bangerhart. Het begin van dit uur was voor Flemming en Automatisch. Hey, leuk dat je erbij bent. Nog een klein uurtje. Het weekend van J&D. Stuur een app voor een leuke reactie. Of wat je aan het doen bent of een verzoekplaat. 085-760-9936. Zometeen de Communards. And don't leave me this way. Maar eerst stappen we met z'n allen op de Vespa met Dave Dekker. Ik wens je nogmaals een goede middag.

Een half uurtje geleden hadden we het al over hoog zingen, maar dit slaat alles. Jimmy Somerville van de Communards samen met Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way. En ik zal je een beetje bijpraten, want het origineel van dit nummer, dat is afkomstig van Thelma Houston. En daarmee gaan we terug naar de tijd dat ik nog met wat wisseltandjes rondliep, 1976. Hoe ben je als blauwe lul, Paul? Ja, daar ben ik. In ieder geval 10 jaar later, en dat valt dan nog mee, is deze dikke nummer 1 hit van de Communards, Don't Leave Me This Way. Dave Dekker en Vespa hoorde je daarvoor, en dan kan je melden als je het hebt over een Vespa. Klein beetje sneller ging het vanmiddag op het circuit rondom Monaco. En goed nieuws eigenlijk wel, want Max Verstappen die kwam daar nipt tekort voor pole position. Kimi Antonelli is de snelste in een razendspannende kwalificatie. Net dus geen pole position voor onze Max. In een zinderende wedstrijd was het Kimi Antonelli die 43.000ste van een seconde sneller was dan de viervoudig wereldkampioen. Lewis Hamilton eindigde als derde, dus dat heeft er hard gegaan. En morgen is natuurlijk de race. Ik weet niet, hè? Ik weet niet. Als je toevallig zit te luisteren vanuit Monaco, op vakantie of zo. Wat een dure vakantie, maar stel je gaat een wandelingetje maken morgen. Dan zou ik maar een klein beetje opletten met oversteken morgenmiddag de Grand Prix van Monaco. Nu wereldwonder van Lasse Poog, John Weston, Billy Dance.

hij scoort hier toch een hele dikke hit mee. Damian van Os en Diamanten Ring. En misschien kan Damian van de opbrengst van dit liedje wel een diamanten ring kopen. En dat zou mooi zijn en dat zou hem ook gegund zijn. Verder met een man die zou je liever op het podium zien van Ahoy met al zijn liedjes. Liever daar als op de playa in een

0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
8: officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton.

0: daarmee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier. De nieuwe J&D.

kennen natuurlijk al De Vlam in de Pijp. Maar dit was iets anders. De Vlam in de Pan van Jari Hellegers. En mocht je net toevallig aan het eten koken zijn, dan is dat iets wat je natuurlijk niet kan gebruiken. De Vlam in de Pan. Jezus, miné. Nog een klein half uurtje vanavond tot 6 uur. Mocht je nog iemand even de groeten willen doen. Iemand waar je misschien een date mee hebt of zo. Of die je vanavond gaat zien in het café. Of waar je mee afgesproken hebt. App de studio van J&D 085 760 9936.

Nou, dat geldt voor mij ook, hoor. Dat lijkt me helemaal niet verkeerd. Samen met Monique Smit in de carousel. En dan is daar het moment, Nadine, voor jou deze plaat op verzoek. Marco de Hollander en jij bent alles in mijn leven. En ik hoop dat je deze plaat leuk vindt.

0: grote complimenten. Heel mooi liedje, gedraaid voor Nadine, deze van Marco de Hollander. En jij bent alles in mijn leven. Even iets heel anders, want ik heb voor jou de weersverwachting voor morgen en al een beetje voor de komende week. Morgen begint in Nederland wisselvallig. In de ochtend is het een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vooral in het westen en noorden kan lokaal een buitje vallen. 'S Middags lopen de temperaturen naar ongeveer 18 tot 22 graden, waarbij het in het zuiden het warmst wordt. Matig windje vanuit het westen. Voor de dagen erna blijft het typisch Nederlands weer. Een mix van zon, wolken, af en toe een buitje. Maandag, dinsdag lijken de meest aangename dagen van de week te worden, met ruimte voor zon, temperaturen van 20 tot 24 graden. En de neerslagkansen die nemen dan wat af. Halverwege de aankomende week waarschijnlijk weer iets warmer. Temperaturen die dan op kunnen lopen naar 23 tot 25 graden. En dat is toch wel een beetje wat we willen. Dan begint het erop te lijken, zeg maar gerust, hè. Dan kan je toch voorzichtig je bikini weer tevoorschijn halen. Je zwembroekje. Dat zou toch lekker zijn, hè. De tijd op Radio J&D, bijna 6:15.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Radio J&D.
2: Het weekend van J&D.

een typisch gevalletje met de voetjes van de vloer dit, hè? Tjee, nee, wat lekker. En hoe noemen ze dit? Volgens mij is dit onvervalste rockabilly. De baseballs en Umbrella, compleet met een kleine stilte. Een witje noemen ze dat. Plaatje wou niet echt opstarten, maar volgens mij...

0: weer eens te draaien. 1000 vragen. Wat ik trouwens ook zag, het is een poosje geleden. Toen werd zomaar in één keer zijn BMW thuis gestolen. Dat zijn van die dingen, dat wil je niet, hè? Goed zo. Bijna 6 uur smakelijk eten. En voor deze jongen zit het erop. Ik mag naar moeder de vrouw. En het goede nieuws is, morgen dan ben ik er weer tussen 4 en 6 morgenmiddag. Voor de rest wens ik je nog een hele fijne avond vanavond. Doe het een beetje veilig, hè? Met bescherming, dat zou ik tenminste doen. En Jan ook, denk ik. Goed, ik spreek je morgen om 4 uur. Bye bye.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Ferry de Lits en Check Baco in Monaco.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Beste luisteraars van Radio JND, dit is Ferry de Lits.
4: En mijn naam is Check.
3: En onze nieuwe single Baco in Monaco is deze week de succes.

0: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh, wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer.
3: Al je afval aan de kant.
2: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
4: Wist je dat er ook een ballenwinkel is? Hier vind je het complete Ballenkoning assortiment, maar dan voor thuis. Je vindt de ballenwinkel aan de Rijsdenweg 8 in Eindhoven.
0: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
4: Kijk ook eens op ballenwinkel.com.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkap.

0: beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 6 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Er wordt gedemonstreerd bij de Gelredome in Arnhem, waar straks de omstreden rapper Ye optreedt, ook bekend als Kanye West. Hij zei eerder allerlei anti-Joodse dingen en daarom wilden Joodse organisaties zijn concerten tegenhouden. De demonstranten hebben banners bij zich om bezoekers voor hem te waarschuwen. Webshops die Nederlandse vlaggen en stickers verkopen, die worden gebruikt bij protesten tegen AZC's, bieden vaak ook veel extremere zaken aan. Stickers met teksten over omvolking of deportatie. Of ze plaatsen filmpjes van extreemrechts geweld, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers waarschuwen dat rechtsextremisme zo steeds normaler wordt. Max Verstappen heeft bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco net naast pole position gegrepen. Hij was maar 400ste van een seconde langzamer dan de winnaar, Kimi Antonelli. Verstappen start morgen dus op de voorste rij. Hij had dat na de training van vanmiddag niet verwacht, dus hij is erg blij. De voetballers van Tunesië, op het WK een van de tegenstanders van Oranje, hebben hun laatste oefenpotje voor het WK dik verloren. Tegen België hadden ze in de tweede helft geen schijn van kans, vooral niet na een rode kaart voor een van de Tunesiërs. Ze gingen onderuit met 5-0. Het weer van Weer Online. Vanavond regenachtig en er staat veel wind. Het koelt af naar 13 graden. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. Pas in de avond gaat het minder waaien. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
7: Dommel 18 Grill & Bar.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
3: JN30.
2: De JN30.
3: De JN30.

0: verhuur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860333.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: specialistbrabant.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar twee files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
9: Zo, Hupke hier.
10: Ja, hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
9: Ja.
10: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
9: 13 juni. Helmond!
10: Ja, jongen.
11: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk. Zet zoden aan de dijk.
12: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
13: Wil jij ook Rieti Tee op jouw feestje, bruiloft of evenement?
14: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Venga Boys.
13: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
15: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
16: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
17: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
16: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
18: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Elke dag.
19: Jouw Nederlandse dag.
13: De JN30 non-stop.
19: Nummer 22.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Gapert XXL met snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: 7 uur.
1: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Ongeveer 25 demonstranten staan bij het Gelredome om te protesteren tegen rapper J. Ze hebben borden bij zich met de waarschuwing dat J nazi-propaganda maakte. De burgemeester van Arnhem is ook bij het Gelredome. Hij heeft J uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan en een krans te leggen. Maar het museum is daar niet blij mee. In Zwitserland is alweer een man in een wingsuit verongelukt. Een pak met vleugels waarmee je zou kunnen vliegen, maar dat gaat vaak mis. Eergisteren kwam ook al een man met een wingsuit om het leven. Nieuwe slachtoffer sprong van 2000 meter hoogte van een berg en stortte neer. In Berlijn zijn 8 mensen gewond geraakt door een crash met een politiebusje. Agenten in het busje zouden met zwaailicht aan onderweg zijn geweest naar een spoedmelding toen ze bij een kruising op een taxi botsten. Door de klap sloeg het busje om. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Max Verstappen is blij om morgen bij een Grand Prix weer eens op de voorste startrij te staan. Bij de kwalificatie in Monaco werd hij 2e, al scheelde het maar een haar met Kimi Antonelli, die pole position pakte. Verstappen zegt, als je mij dit gisteren had verteld, had ik ervoor getekend. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt ook een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je 10 minuten in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. En door een auto met pech op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging bij Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
6: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
9: De JN30.
2: Non-stop.
9: Nummer 14.

0: in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping. Ja.

0: Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: De JN30 non-stop.
7: Zo, Huubke hier.
8: Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
7: Ja.
8: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
7: 13 juni.
8: Helmond! Ja, jongen.
9: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
10: Tweedehands auto.
9: Hallo, met wie?
11: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
9: Oké, komt-ie.
11: GTI. Tweedehands.
9: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Wilderenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Gapert XXL. Met Snolle Bollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Hapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
4: Nummer 6.

0: JND Successchijf.
1: Ferry de Lits en Check. Baco in Monaco.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Beste luisteraars van Radio JND, dit is Ferry de Lits.
3: En mijn naam is Check.
2: En onze nieuwe single, Baco in Monaco, is deze week de Successchijf.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
2: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
1: En altijd met hoog rendementsglas.
3: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
1: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Er was een storing in het systeem dat de noodpaspoorten maakt, maar die is verholpen. De marechaussee kan de paspoorten uitgeven op vliegvelden en in de veerhaven van IJmuiden aan reizigers die hun paspoort kwijt zijn of erachter komen dat het verlopen is. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat het een misverstand is dat hij rapper J heeft uitgenodigd om naar het Holocaustmuseum te gaan. Het was volgens hem maar één van de opties die hij bedacht, maar het museum wil er niet aan meewerken. J treedt vanavond op in de Gelredome. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus rondging, is vertrokken uit Rotterdam. Daar is het van top tot teen schoongemaakt en gecontroleerd door de GGD. Het is nu onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar begint het volgende week aan een nieuwe cruise. Dua Lipa probeert het goed te maken met inwoners van Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië die last hebben van haar trouwfeest. Dat duurt het hele weekend en daarvoor heeft Dua Lipa een groot deel van de binnenstad afgehuurd. Gedupeerde inwoners zouden een schadevergoeding hebben gekregen van bijna 6.000 euro. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. Er komt een vlagerige wind te staan. Morgen eerst nog een bui. In de middag droog met af en toe zon en het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Is het lekkere van Albert Heijn.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
9: Van Schijndel.
10: Kerkstraat 7 in Geffen.
9: Bedrijfskleding.
11: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
12: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
13: Kies je Prachtmaat.
12: Prachtmaat.
13: Dan weet je dat het goed staat.
12: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
13: Dan weet je dat het goed staat.
11: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van JND.

0: zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
1: In twee muis klikken uw offerte op
0: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Dit is
7: Radio JND.
2: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
7: 9 uur.
8: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben René Postma. Bij het Gelre Dome hebben drie mensen een anti-Joodse betoging gehouden voor het concert van rapper J. Hij is omstreden om allerlei anti-Joodse propaganda. En daarom stonden er Joodse organisaties met waarschuwingsborden. De anti-Joodse betogers stonden daar vlak tegenover, maar zijn weggestuurd. In Amstelveen is een vrouw aangevallen door een jongen op een fatbike. Ze was aan het wandelen toen ze door hem werd betast. De aanranding was 2 weken geleden, maar de fatbiker is nog steeds spoorloos. Daarom roept de politie nu getuigen op zich te melden. Een Russische gevangene die gisteren ontsnapte in België is nog altijd spoorloos. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis waar hij behandeld zou worden. Terwijl hij zich verkleedde, trok hij een scherp voorwerp tevoorschijn en bedreigde zijn bewakers. Hij zat vast voor diefstal en geweld. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is een slang achtergelaten. Een python van 1,5 meter in een plastic doos met luchtgaatjes. Sommige medewerkers raakten in paniek, meldt Omroep Gelderland. De dierenambulance heeft hem opgehaald en was verbaasd wat een grote slang het was. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon. En het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
9: Het afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
10: Al je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
9: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
11: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, umi.nl.
9: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
10: rolcontainernederland.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Het weekend van JND.
7: Het weekend van JND.

zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
8: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni.
7: Helmond! Ja, jongen.
9: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
10: Grintkeizer.nl.
9: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Bij J&D hoor je thuis.
13: 10 uur.
15: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben René Postma. Rond het concert van rapper J in het Gelredome zijn 2 mensen opgepakt. Ze misdroegen zich bij een demonstratie, maar zijn zelf geen betogers, zegt de politie. De Joodse organisatie Sidi protesteerde tegen J zijn antisemitische uitspraken. Ze zeiden dat sommige bezoekers de Hitlergroet naar hen deden. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is de haven van Rotterdam uitgevaren. Het is onderweg naar Spitsbergen in Noorwegen. Daar worden passagiers opgepikt voor de eerste cruise nadat op de Hondius het dodelijke hantavirus uitbrak. Het schip is de afgelopen weken in Rotterdam grondig schoongemaakt. In Noorwegen zijn er in 1 klap heel veel nieuwe orgaandonoren bijgekomen. Normaal zijn het er op een dag tientallen, maar gisteren ineens een paar duizend. De stijging zou te danken zijn aan het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Zij is ernstig ziek en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. In Groningen is een klasseuitje nogal onverwacht afgelopen. Leerlingen van een jaar of 14 gingen naar de tewaterlating van een schip, maar stonden te dichtbij en werden weggespoeld door de enorme golf die ontstond. Een filmpje ervan is een hit op TikTok. 1 jongen kneusde zijn enkel, verder is iedereen oké, meldt RTV Noord. Het weer van Weer Online. Regenachtig en het koelt af naar 13 graden. In het westen windvlagen. Morgen eerst nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
14: Gabbert XXL. Met snollebollekers, Willy Dans, Lampengasten, Likke Pep, Robert van Hemert, Party Freaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Gabbert. Scoor je tickets nu op degabbert.nl.
16: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
17: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
16: Maatwerk Sanitair.
17: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
18: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie, je fixt het wel met sminkengriem.nl.
0: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
10: Dat zeg ik. Oh!

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
2: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.

0: Contractspecialistbrabant.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdeel. Decoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

0: tegel eruit, boompje erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het tuinafval?
3: Container
2: Nederland.
4: Oh ja. Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen. En nooit te veel betalen.
5: Ga ze bij de vleut halen.
4: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
2: Container

0: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En...

0: je thuis.
1: 11 uur. Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper J loopt rond deze tijd op zijn eind. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Er waren eerder op de avond wel twee mensen opgepakt, maar dat waren geen demonstranten. Maandag is er weer een concert in het Gelredome. Ook dan zijn er demonstraties aangekondigd tegen de antisemitische uitspraken van J. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. In het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafetteteams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. De opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. Israël heeft een vluchtelingenkamp aangevallen in Gaza-stad. Volgens de Palestijnen zijn er 7 doden. Ze noemen de timing opvallend omdat er juist vandaag een nieuwe ronde is begonnen over het staakt het vuren. Dat is dan officieel wel van kracht, maar sinds het inging zijn al bijna 1000 Palestijnen omgekomen. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles, die iedereen bedankt die naar zijn concerten in de Arena is geweest. Verkopers op marktplaatsen en Vinted denken dat zijn fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en het koelt af naar een graad of 13. In het westen windvlagen. Morgen is nog een bui, in de middag droog met af en toe zon en het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
3: Huh, wat bedoel je?
2: De gehaktballen van de Ballenkoning.
3: De Ballenkoning?
2: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
3: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Hé, hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
8: De Broodjesbus. Bij de Mediamarkt op Eckersrijdzon.
2: Ik zei het toch. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
9: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
10: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
9: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
11: Holy moly!
12: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
13: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
12: En altijd met hoog rendementsglas.
14: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
12: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss of geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Ondernemers opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Goedemorgen.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
4: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
5: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: Ferry de Lits en Check Baco in Monaco.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Beste luisteraars van Radio JND, dit is Ferry de Lits.
3: En mijn naam is Check.
2: En onze nieuwe single Baco in Monaco is deze week de Successchijf.

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 12 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van rapper Jay in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Maandag is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is vanavond stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is niet veilig voor mens en dier om verder te zoeken, zegt het zoekteam. Morgen gaan ze verder. Ze zijn op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag is vermist in de buurt van Epe. Hij zou op een rode fiets rijden. Een natuurgebied in Drenthe is per ongeluk onder water gezet, meldt de regionale omroep. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij extreme regen op te vangen. Een boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. En in Noorwegen hebben zich de afgelopen dagen duizenden mensen aangemeld als orgaandonor. Ze deden dat nadat ze hoorden dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst staat voor een nieuwe long. De Noorse Donorstichting zegt dat ze blij zijn met alle aandacht voor orgaandonatie, ook al heeft het een verdrietige aanleiding. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Genoeg.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: J&D.

0: Dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag. Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: En extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49. Aldi.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: mee?
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 1 uur.
6: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Overdag gaan ze weer verder. Kanye West, of J, heeft tijdens zijn concert in Arnhem niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Veel mensen wilden dat hij het land niet inkwam vanwege zijn antisemitische uitspraken. Tijdens het optreden sprak hij het publiek amper toe en hield hij zich vooral bezig met de muziek. Het beruchte cruiseschip Hondius, waar een tijdje geleden het Hanta-virus uitbrak, heeft de haven van Rotterdam verlaten en is onderweg naar het Noorse Spitsbergen. Volgende week wordt er een cruise langs de Noordpool meegemaakt. Voordat het schip wegkomt, moet het wel grondig gedesinfecteerd worden. En bij een dartswedstrijd in Denemarken heeft Michael van Gerwen een man laten wegsturen die was verkleed als Elvis Presley. Hij was door een sponsor ingehuurd om het publiek te vermaken, maar van Gerwen vond hem te irritant. Van Gerwen wist het toen uiteindelijk wel te winnen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Gapert XXL. Met snollebollekers, Billy Dans, Lampengasten, Likkepep, Robert van Hemert, Partyfreaks, Jeroen van Zelst. 20 tot 22 juni in Gapert. Scoor je tickets nu op degapert.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app... Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
4: Het weekend van JND.
5: Het weekend van JND.

0: Zo, Huubke hier.
1: Ja, hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
2: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss op geen Venga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Pas je eindelijk

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste balletjes van Nederland komen...

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: 5%, 10%, 15%... Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van J in het Gelredome is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij antisemitische dingen zou roepen, maar hij zei opvallend weinig tegen het publiek. Vooraf werden twee mensen opgepakt. Zij zouden een demonstratie tegen de rapper hebben verstoord. Bij een festival in Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Op een filmpje zijn zeker 10 schoten te horen. De schutter of schutters zijn nog op de vlucht. De politie roept op om weg uit het gebied te blijven. De Europa Run, een estafette om geld op te halen voor mensen met kanker, heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Tijdens het Pinksterweekend liepen of fietsten duizenden mensen vanuit Frankrijk of Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. En Taylor Swift gaat volgende maand trouwen in New York, melden Amerikaanse media. Op 3 juli zou ze het jawoord geven aan American voetbalspeler Travis Kelce. En dat doet ze in het beroemde Madison Square Garden. Er zijn meer dan 1000 mensen uitgenodigd, onder wie veel supersterren en andere beroemdheden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
2: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
2: Het weekend van J&D.
8: Het weekend van J&D.